0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg Van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de compositie te veroveren, had hij aan twee keer twee punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op een derde van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veiligstelde.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. All position. Meer sport. Meer muziek.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, maar ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
0: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg Van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veiligstelde.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is de start van donderdag, de 23e. Onderweg heel veel sport, onder andere volleybal, voetbal en ook Formule 1. Want we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. Daarover zo meer.
1: Nou,

Grand Prix Radio aan het begin van donderdag de 23e. En die beginnen we zwaar bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag breekt landinwaarts steeds vaker de zon door, terwijl het aan de kust bewolkt blijft. Ja, het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. Groot voordeel van deze periode, de vakantieperiode, is dat er geen sprake is van een ochtendspits deze donderdag. Maar ja, werkzaamheden, ongelukken, grenscontroles en recreatieverkeer kunnen wel de nodige vertragingen opleveren. Nou, mochten er bijzonderheden zijn, dan hoor je die straks voorbij komen bij de verkeersinformatie. Verder natuurlijk heel veel sport voor je onderweg. Volleybal. Niet zo heel goed nieuws voor de Nederlandse volleybalsters, daarover zo meer. Ook voetbalnieuws voor je onderweg. En we gaan langzaam maar zeker richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Hongarije. De laatste voor de zomerstop. Daarover zo meer hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportief aan deze donderdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, bij het volleybal zijn de Nederlandse vrouwen helaas uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. De ploeg van bondscoach Felix Kolowski was dinsdag niet opgewassen tegen grootmacht Italië. En verloor in 3 sets, 21-25, 16-25 en 16-25. Dat waren de setstanden. Ja, voor Nederland was het de eerste keer in 8 jaar dat ze zover kwamen. Alice Dambrink werd met 13 punten topscorer aan Nederlandse zijde. De ploeg kan zich nu gaan richten op het Europees kampioenschap. Helaas dus voor de Nederlandse volleybaldames. In het voetbal bereidt Ajax zich voor op de uitwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Middenvelder Jordi Mokio die stelt dat hij veel baat kan hebben bij de begeleiding van de ervaren Daley Blind. Ja, die kan hem helpen bij zijn ontwikkeling. De Amsterdammers die spelen de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het Europese toernooi vanavond dus in Servië. De aftrap is om 8 uur. Vojvodina tegen Ajax dus. Zo dadelijk meer sport. Ronald van der Geer deze ochtend op de sportredactie. Hij praat je in het kort bij in Sport in het Kort. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden, want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de 23e. Vandaag de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De wandelaars zijn al volop bezig. Ja, vandaag de dag van Groesbeek met de Zeven Heuvelen. Dat is een echte kuitenkiller. Maar je moet maar zo denken, als je momenteel dus die Vierdaagse loopt en je bent aan het luisteren, als je vandaag doorstaat, dan komt het helemaal goed. Maar daar gaan we gewoon voor, hè. Want morgen, dan word je naar de finish gedragen. Niet dat ik uit ervaring spreek. Dit soort afstanden, daar gebruik ik echt de auto voor. Maar goed, ik heb heel veel respect voor de mensen die het wel doen. Maar ik heb het altijd gehoord dat dat zo is, hè. Dat de finale dag over de Via Gladiola, daar de Sint-Anna-straat in Nijmegen, dat je dan echt gedragen wordt. Ook de gehele dag. Dus nog even volhouden. Mooi nieuws voor de Nederlandse voetbalster René van Asten. Die maakt een droomtransfer van Ajax naar FC Barcelona. De 19-jarige verdediger en Oranje International heeft een contract tot medio 2030 getekend bij de recente winnaar van de Champions League. Van Asten kende een stormachtige ontwikkeling met haar debuut in de Eredivisie in september en haar eerste interland in april. Bij de Catalaanse topclub wordt ze ploeggenoot van onder meer Esme Brugs. Gisteren sprak de NOS René van Asten over deze droomtransfer.
1: Ik denk dat ik het ondertussen in elke interview heb gezegd. En ik meen het ook nog steeds oprecht dat ik hier nu zit. Dat mijn familie daar in het hotel zit. Dat ik straks een contract ga tekenen bij Barcelona. Het is onwerkelijk wat je zegt. Ik heb dit seizoen mijn debuut gemaakt. Ik heb mijn rentree gemaakt. Ik kom na het seizoen hiervoor kom ik terug van een knieblessure waar ik een heel jaar niet heb gespeeld. Het is onwerkelijk en dat blijft het denk ik ook nog wel eventjes. Maar het maakt het ook extra bijzonder allemaal.
0: Een mooie transfer dus voor René van Asten, die dus haar droomtransfer maakt richting Barcelona. Zo dadelijk meer sport hier op je sportradio.

0: Radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is deze ochtend zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag breekt land in waar steeds vaker de zon door, terwijl het aan de kusten nog wat bewolkt blijft. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. We steven af op een nieuw Formule 1 weekend. De laatste voor de zomerbreak. De grote prijs van Hongarije. Het Mickey Mouse baantje. En ja, het belooft best wel wat te gaan worden. Zo dadelijk onder andere Carlos Sainz over de zomerbreak. Hoe ga je die nou in? En zitten Formule 1 coureurs daar nu wel op te wachten? Of willen ze liever gewoon doorgaan? Dat en meer onderweg.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. zou vanavond iets gaan zeggen op een ondernemersevenement, maar dat gaat niet door. Vanwege de veroordeling van Ali B. dreigde het uit te lopen op een mediaspectakel en daar heeft de organisatie geen zin in. Er komt na dit jaar een eind aan het Kwaku Summer Festival in Amsterdam. Het wordt te duur en er zijn te veel regels, zegt de organisatie. Die bekijkt of het populaire evenement misschien in een andere vorm kan terugkomen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Het land valt op zijn beurt militaire basis in onder meer Kuwait aan.
21: Grand Prix Radio.
23: Tour update.
24: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel. De gele trui wordt gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Vandaag voert de 18e etappe naar Orcières-Merlet. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De start is om 12:55. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Door een kapotte auto op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file. Maar de weg daar is vrij.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren.
27: Met zo dadelijk Formule 1-coureur Carlos Sainz over de zomerbreed.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, in de Formule 1 zal het team van McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije een omvangrijk upgradepakket introduceren. De renstal hoopt hiermee de prestaties van hun auto aanzienlijk te verbeteren. Onderdeel van deze update is een lang verwachte omgekeerde achtervleugel die het team dit weekend voor het eerst zal testen. Ja, McLaren heeft de race in Budapest al langer aangemerkt als een belangrijke kans om een stap voorwaarts te zetten in de competitie. Want laten we eerlijk zijn, zo lekker gaat het helemaal niet bij McLaren. Met onder andere huidig wereldkampioen ook Lando Norris en Oscar Piastri. Ja, het ligt toch echt wel bij Mercedes momenteel, bij Kimi Antonelli die het kampioenschap leidt momenteel. En het is de laatste dit weekend voor de zomerbreak. De Formule 1-coureurs gaan dan 4 weken genieten van een vakantie. En de teams mogen dan ook echt helemaal niets doen tijdens die summerbreak. Zit een Formule 1-coureur daar nou al op te wachten? Hè? Dat hij in zijn ritme zit, zeg maar, daaruit wordt gehaald en dan over 4 weken dus ineens in Zandvoort acte de présence moet geven, zeg maar. Carlos Sainz die sprak erover, over een summerbreak.
1: Going into a summer break, obviously, if you prefer to go, I would rather go on a high note. But even if you go on a low note, you welcome the summer break. Sometimes it's either good for one or the other. Even if you're on a high note, sometimes you don't want to go on a break because you just want to keep going on the momentum. But if you are on a low note, then you rather take the break to reset. So it depends a lot on what you're going through as an athlete.
0: Ja, hij zegt dus, het maakt heel veel uit hoe je in het kampioenschap zit richting zo'n zomerbreak. Gaat het heel erg lekker, dan kan je zeggen van, ik wil doorgaan. Ik zit nu in het momentum, zoals hij dat zegt. Maar gaat het helemaal niet zo goed, dan kan je de zomerstop ook wel gebruiken als een soort reset. Het is maar net een beetje hoe je het bekijkt. Al dus Carlos Sainz, Formule 1-coureur bij het team van Williams. Komend weekend gaat hij dus ook in actie komen tijdens de GP van Hongarije in Budapest. Alle actie natuurlijk weer live te volgen bij ons. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Dit is jouw sportradio.

sportief aan deze donderdag beginnen. En vol gas richting je weekend. Met jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio. Tour de France, bezig met de laatste week. Vandaag beginnen de renners aan de 18e etappe. Dat zullen ze vanmiddag rond 12:30 gaan doen. Hè, aan die etappe van vandaag beginnen. Het is een uitdagende etappe in de Alpen. Van met een afstand van ongeveer 185 kilometer. Ja, onderweg wachten er flinke beklimmingen met een totaal hoogteverschil van bijna, hou je vast, 4000 meter. Ja, waardoor de klimmers flink aan de bak moeten. Naar verwachting passeren de eerste coureurs rond 16:45 vanmiddag de finishlijn. Straks weer een tour-update hier op jouw sportradio. Onderweg ook de ANP-headlines. Hoe is het op de weg? Er is, als het goed is, geen sprake van een ochtendspits in verband met de vakanties. Maar ja, er kunnen natuurlijk altijd bijzonderheden zijn. Als die er zijn, dan hoor je ze hier.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Vanavond nieuwe avond tijdens het zomer-WK in het darts, oftewel de World Match Play. Wie er in actie komen en hoe de avond eruit ziet, dat hoor je zo dadelijk.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stage lopen is verplicht bij een zorgomleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summerfestival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en Knoopend Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Eep.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
3: Zo dus.
7: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Ja? Is echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Radio. Nout van Sommeren.
21: Goedemorgen met de start van donderdag de 23ste. Het is bewolkt over het algemeen, maar het gaat beter worden vanmiddag. De zon gaat zich vaker laten zien. Maar ik start je dag in ieder geval goed met een lekkere dosis sport onderweg. Nou,

Country Radio, jouw sportradio. En het begin van deze donderdag. Ja, het is zwaar bewolkt op de meeste plaatsen, maar het blijft wel droog. Althans, dat zegt men, de geleerde. Dus als het niet zo is, niet mij de schuld geven. I'm only the messenger. Vanmiddag breekt land in waar steeds vaker de zon door, terwijl het aan de kust bewolkt blijft. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. Dus het wordt allemaal beter vandaag. Houd hoop. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Ik ga het onder andere hebben over het zomer WK Dart. De World Matchplay Dart. En er is nog heel veel ander sportnieuws voor je. Onder andere waterpolo en voetbal. Onderweg op deze donderdagochtend bij jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is donderdag 23 juli. Ja, vanavond staan de kwartfinales op het programma tijdens de World Matchplay in Engeland. Ik heb het over darten. De darters die komen vanaf 8 uur in actie in de sfeervolle Winter Gardens. Terwijl het hoogzomer is in Blackpool. In deze fase van het toernooi moeten de spelers als eerste 16 legs zien te winnen om zich te plaatsen voor de halve finale. Bij een gelijke stand van 18 tegen 18 volgt er een beslissende laatste leg. Omdat de partijen steeds langer duren, komt het nu ook aan op uithoudingsvermogen op het podium. De wedstrijden van vanavond zijn live te zien op Viaplay, met op het programma Dirk van Duivenboorde tegen Gary Anderson. En Luke Littler die neemt het op tegen Josh Rock. Dan ook nog wat minder nieuws voor de Nederlandse waterpolo-dames. Die zijn er namelijk niet in geslaagd de halve finales van de wereldbeker te bereiken. In de kwartfinale in Sydney was het terugkerende Rusland te sterk voor Oranje. De wedstrijd eindigde in een 6-11 nederlaag. Na een gelijkopgaand eerste kwart liep Rusland in de tweede periode uit, waarna de zege niet meer in gevaar kwam. Door de uitschakeling strijdt Nederland nu verder om de plaatsen 5 tot en met 8 op het toernooi. Helaas voor hen. In het voetbal is Rodri door de lezers van Voetbal International verkozen tot beste speler van het afgelopen wereldkampioenschap. De Spaanse aanvoerder kreeg in een nek-aan-nek race 35 stemmen. Meer dan de Franse topscorer Kylian Mbappé. De Argentijn Lionel Messi die maakte het podium compleet, maar wel op gepaste afstand. Rodri was een sleutelfiguur in het Spaanse elftal dat de wereldtitel wist te veroveren tijdens het afgelopen WK en wordt nu dus door de lezers beloond voor zijn prestaties. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ronald van der Geer, hij praat je bij in Sport in het Kort op jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ram pre-radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is donderdag de 23e. Don Snow en Jay Overmeer, die krijgen op 5 september alsnog de kans om het tegen elkaar op te nemen tijdens Glory 109 in Rotterdam. De partij die stond vorig jaar al gepland voor Glory 100... maar verdween van de kaart toen het evenement werd ingekort. Ja, nu wordt het duel dus alsnog ingehaald. Voor de 25-jarige Snow is het een belangrijke kans om zijn derde plek op het weltergewichtenranglijst te verstevigen. Hij maakte indruk met de overwinning op onder andere Typhoon Uskan en schopte het eind vorig jaar tot het viermanstoernooi. Ja, tegenover hem staat de ervaren Jay Overmeer, die 30 profzegers op zijn naam heeft staan en eerder vocht om de wereldtitel. Die moet je ook niet tegenkomen in het donker steegje, zeg maar. Na een periode buiten de schijnwerpers wil hij bewijzen dat hij nog altijd bij de top van de divisie hoort. Ja, de winnaar van deze partij die zet een flinke stap richting de titelstrijd. Nog dus stevig robbertje gemat op 5 september tijdens Glory 109 in Rotterdam. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Sportradio Grand Prix Radio. Daar luister je naar deze donderdagochtend, die over het algemeen zwaar bewolkt is, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Er is licht aan het einde van de tunnel, zeggen we dan. Ja, terwijl het toch aan de kust bewolkt blijft. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. Onderweg de ANP headlines. Je hoort het hoe het op de weg eraan toe gaat. Het is zomerperiode, dus geen ochtendspits. Maar er kunnen natuurlijk wel altijd dingetjes zijn die voor wat vertraging zorgen. Als dat het geval is, dan hoor je dat zo. En natuurlijk zo dadelijk veel meer sport voor je.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug. Eerst moet de schade nog worden bekeken.
6: Grand Prix Radio.
8: Tour update.
9: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel.
10: Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Peintre. Vandaag wacht de 18e etappe. Een bergetappe van 185 kilometer naar Orsières-Merlet. De start is om 1:05. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechte rijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht.
6: Grand Prix Radio. Is jouw sportradio.
12: Nout van Sommeren.
13: De KNVB verdedigt scheidsrechter Makkely. Waarom? Dat hoor je zo.
14: Grand Prix Radio.
15: And for love's sake, each mistake. Oh.

Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. De KNVB die heeft het opgenomen voor scheidsrechter Danny Makkely. De voetbalbond vindt dat de toparbiter onheuse kritiek heeft gekregen na het recente WK. Die kritiek die kwam op gang na het plotseling overlijden van zijn voormalige teamlid Rob Dieperink. Verschrikkelijk verhaal. Volgens de KNVB had Makkely tijdens het toernooi juist veelvuldig en goed contact met Dieperink. Met de verklaring hoopt de bond de onterechte beeldvorming rondom de arbiter te corrigeren en hem te steunen. En ik vind dat we eens moeten ophouden met dingen te gaan roepen. Als je er geen donder verstand van hebt en totaal niet weet waar het over gaat en er ook niet bij bent geweest, er geen verstand van, gewoon niet weet wat er precies gaande is, hou je muil. Ja, ik zeg het maar gewoon heel duidelijk. Want je beschadigt mensenlevens zo. Dat moet je niet doen. Nee, als je het niet weet hoe het in elkaar zit, gewoon je mond houden. Doe ik ook. Ja, en zo moeilijk is dat niet. Iets veel leukers. Morgen verschijnt er weer een nieuwe F1 aan tafel. Ja, de vrijdageditie van die award-winning podcast van Grand Prix Radio, waarin natuurlijk vooruitgeblikt wordt op het GP-weekend in Hongarije. Dat doen we met Victor Muller. Hij is voormalig Formule 1-eigenaar en ondernemer. Onder andere bekend van automerken als Saab en Spijker. Onze eigen Olaf Mol en de voormalig teambaas van Jos Verstappen is de gast, Frans Verschuur. Presentatie in vakkundige handen van Twan van Peperstraten. Morgenochtend vanaf 6 uur is hij online en te beluisteren via GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Hij is trouwens ook te zien via de Kijk-app. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij praat je in het kort bij Sport in het Kort op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze donderdag, dit weekend, nieuw Formule 1 weekend, de laatste voor de zomerstop van 4 weken. De grote prijs van Hongarije. Natuurlijk hoor je alle sessies zoals je gewend bent bij ons live, onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Morgen de eerste vrije trainingen. Om 1:30 morgenmiddag vrije training 1. Die hoor je hier met Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. Van morgenmiddag om 5:00 Koen Bakker samen met Bas Schorthorst te horen met het commentaar van vrije training 2. En dan zaterdag de derde vrije training met Olaf en Jack. De kwalificatie natuurlijk ook. En zondag de race. Alles live te volgen het hele weekend dus. Te beluisteren via DAB Plus in heel Nederland. In onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. Trouwens ook in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is trouwens het commentaar terug te luisteren in onze app. Klik daarvoor op de knop Race Gemist. Dat dus dit weekend tijdens het raceweekend in Hongarije, Boedapest. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een van de weinige files vanochtend tussen Breda-Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Het komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daarom aansluitende file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging en 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
13: En ook bij bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
7: Goedemorgen, het is de start van donderdag, de 23e. Onderweg heel veel sport, onder andere volleybal, voetbal en ook Formule 1, want we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. Daarover zo meer.
0: Grand Prix Radio.

hoor je die straks voorbij komen bij de verkeersinformatie. Verder natuurlijk heel veel sport voor je onderweg. Volleybal. Niet zo heel goed nieuws voor de Nederlandse volleybalsters, daarover zo meer. Ook voetbalnieuws voor je onderweg. En we gaan langzaam maar zeker richting een nieuwe Formule 1 weekend. De grote prijs van Hongarije. De laatste voor de zomerstop. Daarover zo meer hier.

sportief aan deze donderdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, bij het volleybal zijn de Nederlandse vrouwen helaas uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. De ploeg van bondscoach Felix Kolowski was dinsdag niet opgewassen tegen grootmacht Italië. En verloor in 3 sets, 21-25, 16-25 en 16-25. Dat waren de setstanden. Ja, voor Nederland was het de eerste keer in 8 jaar dat ze zover kwamen. Alice Dambrink werd met 13 punten topscorer aan Nederlandse zijde. De ploeg kan zich nu gaan richten op het Europees kampioenschap. Helaas dus voor de Nederlandse volleybaldames. In het voetbal bereidt Ajax zich voor op de uitwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Middenvelder Jordi Mokio die stelt dat hij veel baat kan hebben bij de begeleiding van de ervaren Daley Blind. Die kan hem helpen bij zijn ontwikkeling. De Amsterdammers die spelen de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het Europese toernooi vanavond dus in Servië. De aftrap is om 8:00. Vojvodina tegen Ajax dus. Zo dadelijk meer sport. Ronald van der Geer deze ochtend op de sportredactie. Hij praat je in het kort bij in Sport in het Kort. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de 23e. Vandaag de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De wandelaars zijn al volop bezig. Ja, vandaag de dag van Groesbeek met de Zeven Heuvelen. Dat is een echte kuitenkiller. Maar je moet maar zo denken, als je momenteel dus die Vierdaagse loopt en je bent aan het luisteren, als je vandaag doorstaat, dan komt het helemaal goed. En daar gaan we gewoon voor, hè. Want morgen dan word je naar de finish gedragen. Niet dat ik uit ervaring spreek. Dit soort afstanden, daar gebruik ik echt de auto voor. Maar goed, ik heb heel veel respect voor de mensen die het wel doen. Maar ik heb het altijd gehoord dat dat zo is. Hè? Dat de finale dag over de Via Gladiola, daar de Sint-Anna-straat in Nijmegen, dat je dan echt gedragen wordt. Ook de gehele dag. Dus nog even volhouden. Mooi nieuws voor de Nederlandse voetbalster René van Asten. Die maakt een droomtransfer van Ajax naar FC Barcelona. De 19-jarige verdediger en Oranje International heeft een contract tot medio 2030 getekend bij de recente winnaar van de Champions League. Van Asten kende een stormachtige ontwikkeling met haar debuut in de Eredivisie in september en haar eerste interland in april. Bij de Catalaanse topclub wordt ze ploeggenoot van onder meer Esme Brugs. Gisteren sprak de NOS René van Asten over deze droomtransfer.
1: Ik denk dat ik het ondertussen in elke interview heb gezegd. En, ik meen het ook nog steeds oprecht dat ik hier nu zit. Dat mijn familie daar in het hotel zit. Dat ik straks een contract ga tekenen bij Barcelona. Het is onwerkelijk wat je zegt. Ik heb dit seizoen mijn debuut gemaakt. Ik heb mijn rentree gemaakt. Ik kom na het seizoen hiervoor kom ik terug van een knieblessure waar ik een heel jaar niet heb gespeeld. Het is onwerkelijk en dat blijft het denk ik ook nog wel eventjes. Maar het maakt het ook extra bijzonder allemaal.
0: Een mooie transfer dus voor René van Asten, die dus haar droomtransfer maakte richting Barcelona. Zo dadelijk meer sport hier op je Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is deze ochtend zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag breekt land in waar steeds vaker de zon door, terwijl het aan de kusten nog wat bewolkt blijft. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. We steven af op een nieuw Formule 1 weekend. De laatste voor de zomerbreak. De grote prijs van Hongarije. Het Mickey Mouse baantje. En ja, het belooft best wel wat te gaan worden. Zo dadelijk onder andere Carlos Sainz over de zomerbreak. Hoe ga je die nou in? En zitten Formule 1 coureurs daar nu wel op te wachten? Of willen ze liever gewoon doorgaan? Dat en meer onderweg.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ah, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen Krentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken.
21: Grand Prix Radio.
0: Tour Update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel.
8: Tadej Pogacar draagt vandaag geel en Mats Pedersen draagt groen. Omdat Pogacar bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door Paré-Peintre. De 18e etappe voert vandaag naar Orcières-Merlet. De bergetappe is 185 kilometer lang. De start is om 1:05. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nout van Sommeren.
24: Met zo dadelijk Formule 1-coureur Carlos Sainz over de zomerbreak.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, in de Formule 1 zal het team van McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije een omvangrijk upgradepakket introduceren. De renstal hoopt hiermee de prestaties van hun auto aanzienlijk te verbeteren. Onderdeel van deze update is een lang verwachte omgekeerde achtervleugel die het team dit weekend voor het eerst zal testen. Ja, McLaren heeft de race in Budapest al langer aangemerkt als een belangrijke kans om een stap voorwaarts te zetten in de competitie. Want laten we eerlijk zijn, zo lekker gaat het helemaal niet bij McLaren. Met onder andere huidig wereldkampioen ook Lando Norris en Oscar Piastri. Ja, het ligt toch echt wel bij Mercedes momenteel, bij Kimi Antonelli die het kampioenschap leidt momenteel. En het is de laatste dit weekend voor de zomerbreak. De Formule 1-coureurs gaan dan 4 weken genieten van een vakantie. En de teams mogen dan ook echt helemaal niets doen tijdens die summerbreak. Zit een Formule 1-coureur daar nou al op te wachten? Hè? Dat hij in zijn ritme zit, zeg maar, daaruit wordt gehaald en dan over 4 weken dus ineens in Zandvoort acte de présence moet geven, zeg maar. Carlos Sainz die sprak erover, over een summerbreak.
1: Going into a summer break, obviously, if you prefer to go, I would rather go on a high note. But even if you go on a low note, you welcome the summer break. Sometimes it's either good for one or the other. Even if you're on a high note, sometimes you don't want to go on a break because you just want to keep going on the momentum. But if you are on a low note, then you rather take the break to reset. So it depends a lot on what you're going through as an athlete.
0: Ja, hij zegt dus, het maakt heel veel uit hoe je in het kampioenschap zit richting zo'n zomerbreak. Gaat het heel erg lekker, dan kan je zeggen van, ik wil doorgaan. Ik zit nu in het momentum, zoals hij dat zegt. Maar gaat het helemaal niet zo goed, dan kan je de zomerstop ook wel gebruiken als een soort reset. Het is maar net een beetje hoe je het bekijkt. Al dus Carlos Sainz, Formule 1-coureur bij het team van Williams. Komend weekend gaat hij dus ook in actie komen tijdens de GP van Hongarije in Budapest. Alle actie natuurlijk weer live te volgen bij ons. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
2: Lights up, baby. This one's

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan twee keer twee punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sportief aan deze donderdag beginnen. En vol gas richting je weekend. Met jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio. Tour de France, bezig met de laatste week. Vandaag beginnen de renners aan de 18e etappe. Dat zullen ze vanmiddag rond 12:30 gaan doen. Hè, aan die etappe van vandaag beginnen. Het is een uitdagende etappe in de Alpen. Met een afstand van ongeveer 185 kilometer. Ja, onderweg wachten er flinke beklimmingen met een totaal hoogteverschil van bijna, hou je vast, 4000 meter. Ja, waardoor de klimmers flink aan de bak moeten. Naar verwachting passeren de eerste coureurs rond 16:45 vanmiddag de finishlijn. Straks weer een tour-update hier op jouw sportradio. Onderweg ook de ANP-headlines. Hoe is het op de weg? Er is, als het goed is, geen sprake van een ochtendspits in verband met de vakanties. Maar ja, er kunnen natuurlijk altijd bijzonderheden zijn. Als die er zijn, dan hoor je ze hier.
1: Hoi.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Vanavond nieuwe avond tijdens het zomer-WK in het darts, oftewel de World Match Play. Wie er in actie komen en hoe de avond eruit ziet, dat hoor je zo dadelijk.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit en waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag die onder meer door Mook en Milsbeek voert. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Youfone. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
19: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Grand Prix Radio.
2: Nout van Sommeren.
3: Goedemorgen met de start van donderdag de 23e. Het is bewolkt over het algemeen, maar het gaat beter worden vanmiddag. De zon gaat zich vaker laten zien. Maar ik start je dag in ieder geval goed met een lekkere dosis sport onderweg.

in het zuidoosten. Dus het wordt allemaal beter vandaag. Houd hoop. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Ik ga het onder andere hebben over het zomer-WK Dart. De World Matchplay Dart. En er is nog heel veel ander sportnieuws voor je. Onder andere waterpolo en voetbal. Onderweg op deze donderdagochtend bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is donderdag 23 juli. Ja, vanavond staan de kwartfinales op het programma tijdens de World Matchplay in Engeland. Ik heb het over darten. De darters die komen vanaf 8 uur in actie in de sfeervolle Winter Gardens. Terwijl het hoogzomer is in Blackpool. In deze fase van het toernooi moeten de spelers als eerste 16 legs zien te winnen om zich te plaatsen voor de halve finale. Bij een gelijke stand van 18 tegen 18 volgt er een beslissende laatste leg. Omdat de partijen steeds langer duren, komt het nu ook aan op uithoudingsvermogen op het podium. De wedstrijden van vanavond zijn live te zien op Viaplay, met op het programma Dirk van Duivenborden tegen Gary Anderson. En Luke Littler die neemt het op tegen Josh Rock. Dan ook nog wat minder nieuws voor de Nederlandse waterpolo-dames. Die zijn er namelijk niet in geslaagd de halve finales van de wereldbeker te bereiken. In de

kwartfinale in Sydney was het terugkerende Rusland te sterk voor Oranje. De wedstrijd eindigde in een 6-11 nederlaag. Na een gelijkopgaand eerste kwart liep Rusland in de tweede periode uit, waarna de zege niet meer in gevaar kwam. Door de uitschakeling strijdt Nederland nu verder om de plaatsen 5 tot en met 8 op het toernooi. Helaas voor hen. In het voetbal is Rodri door de lezers van Voetbal International verkozen tot beste speler van het afgelopen wereldkampioenschap. De Spaanse aanvoerder kreeg in een nek-aan-nek race 35 stemmen, meer dan de Franse topscorer Kylian Mbappé. De Argentijn Lionel Messi die maakte het podium compleet, maar wel op gepaste afstand. Rodri was een sleutelfiguur in het Spaanse elftal dat de wereldtitel wist te veroveren tijdens het afgelopen WK en wordt nu dus door de lezers beloond voor

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De slechte start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio. You.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is donderdag de 23e. Jon Snow en Jay Overmeer die krijgen op 5 september alsnog de kans om het tegen elkaar op te nemen tijdens Glory 109 in Rotterdam. De partij die stond vorig jaar al gepland voor Glory 100... maar verdween van de kaart toen het evenement werd ingekort. Ja, nu wordt het duel dus alsnog ingehaald. Voor de 25-jarige Snow is het een belangrijke kans om zijn derde plek op het weltergewichtenranglijst te verstevigen. Hij maakte indruk met de overwinning op onder andere Typhoon Uskan en schopte het eind vorig jaar tot het viermanstoernooi. Ja, tegenover hem staat de ervaren Jay Overmeer, die 30 profzegers op zijn naam heeft staan en eerder vocht om de wereldtitel. Die moet je ook niet tegenkomen in het donker steegje, zeg maar. Na een periode buiten de schijnwerpers wil hij bewijzen dat hij nog altijd bij de top van de divisie hoort. Ja, de winnaar van deze partij die zet een flinke stap richting de titelstrijd. Dus stevig robbertje gemat op 5 september tijdens Glory 109 in Rotterdam. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio. Daar luister je naar deze donderdagochtend, die over het algemeen zwaar bewolkt is, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Er is licht aan het einde van de tunnel, zeggen we dan. Ja, terwijl het toch aan de kust bewolkt blijft. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuidoosten. Onderweg de ANP headlines. Je hoort het hoe het op de weg eraan toe gaat. Het is zomerperiode, dus geen ochtendspits. Maar er kunnen natuurlijk wel altijd dingetjes zijn die voor wat vertraging zorgen. Als dat het geval is, dan hoor je dat zo. En natuurlijk zo dadelijk veel meer sport voor je.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1+1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is terug. Gisteren bleek hij in een vangkooi in de buurt te zitten. Het gaat goed met hem. Als het aan Waakhond Foodwatch ligt, stopt de Efteling met het onbeperkt schenken van frisdrank. Wie een hervulbare beker koopt, kan die door het hele park heen steeds weer vullen. En dat moedigt overconsumptie aan, vindt Foodwatch. Een tegenvallen voor de brandweer in het zuidwesten van Frankrijk. De natuurbrand rond Bordeaux breidt zich sneller uit dan verwacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen geëvacueerd.
18: Grand Prix Radio.
20: Tour update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paret-Pentre. De 18e etappe voert vandaag naar Orchères-Mellet. De bergetappe is 185 kilometer lang. De start is om 1:05 en de finish wordt rond 4:15 verwacht.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze week heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles. Vanaf 7 naar een kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 2 kilometer file. 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechte rijstrook dicht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Noud van Sommeren. De KNVB verdedigt scheidsrechter Makkely. Waarom? Dat hoor je zo.
23: Grand Prix Radio.

Palm Pre Radio aan het begin van deze donderdag. De KNVB die heeft het opgenomen voor scheidsrechter Danny Makkely. De voetbalbond vindt dat de toparbiter onheuse kritiek heeft gekregen na het recente WK. Die kritiek die kwam op gang na het plotseling overlijden van zijn voormalige teamlid Rob Dieperink. Verschrikkelijk verhaal. Volgens de KNVB had Makkely tijdens het toernooi juist veelvuldig en goed contact met Dieperink. Met de verklaring hoopt de bond de onterechte beeldvorming rondom de arbiter te corrigeren en hem te steunen. En ik vind dat we eens moeten ophouden met dingen te gaan roepen. Als je er geen donder verstand van hebt en totaal niet weet waar het over gaat en er ook niet bij bent geweest en geen verstand van, gewoon niet weet wat er precies gaande is, hou je muil. Ja, ik zeg het maar gewoon heel duidelijk. Want je beschadigt mensenlevens zo. Dat moet je niet doen. Nee, als je het niet weet hoe het in elkaar zit, gewoon je mond houden. Doe ik ook. Ja, en zo moeilijk is dat niet. Iets veel leukers. Morgen verschijnt er weer een nieuwe F1 aan tafel. Ja, de vrijdageditie van die award-winning podcast van Grand Prix Radio, waarin natuurlijk vooruitgeblikt wordt op het GP-weekend in Hongarije. Dat doen we met Victor Muller. Hij is voormalig Formule 1-eigenaar en ondernemer. Onder andere bekend van automerken als Saab en Spijker. Onze eigen Olaf Mol en de voormalig teambaas van Jos Verstappen is de gast, Frans Verschuur. Presentatie in vakkundige handen van Twan van Peperstraten. Morgenochtend vanaf 6 uur is hij online en te beluisteren via GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Hij is trouwens ook te zien via de Kijk-app. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij praat je in het kort bij Sport in het Kort op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n vars. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Dit weekend, nieuw Formule 1 weekend, de laatste voor de zomerstop van 4 weken. De grote prijs van Hongarije. Natuurlijk hoor je alle sessies zoals je gewend bent bij ons live. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Morgen de eerste vrije trainingen. Om 1:30 morgenmiddag vrije training 1. Die hoor je hier met Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. Van morgenmiddag om 5:00 Koen Bakker samen met Bas Schorthorst te horen met het commentaar van vrije training 2. En dan zaterdag de derde vrije training met Olaf en Jack. De kwalificatie natuurlijk ook. En zondag de race. Alles live te volgen, het hele weekend dus. Te beluisteren via DAB+, in heel Nederland. In onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. Trouwens ook in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is trouwens het commentaar terug te luisteren in onze app. Klik daarvoor op de knop Race Gemist. Dat dus dit weekend tijdens het raceweekend in Hongarije, Boedapest. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio met Bastiel. Goedemorgen, het is donderdag de 23e. Tijd voor een bakkie. Het is bijna 10 uur, zo dadelijk hier koffie en classics met Danny. En heel veel sport. Ik wens je een mooie donderdag.

0: Free Radio. Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehesen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel 2 kilometer file. A17 Roosendaal Dordrecht door de file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file door gaat in de weg 20 minuten vertraging.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche.
2: Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
16: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Grand Prix Radio.
1: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics met erin aandacht voor Europese voetbal, want ook dat gaat weer beginnen. Verder gaan we het hebben over de Tour de France, vandaag is namelijk de 18e etappe. En over darts, want de World Matchplay, ook die speelt verder vandaag.

Sportradio op de donderdagochtend. En als je denkt, van, hey, hij klinkt een beetje schor, dat klopt. Ik ben niet wezen zingen op de zomerfeesten in Nijmegen bij de Vierdaagse. Maar ik denk dat er een koutje op de stem zit, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Neemt niet weg dat we lekkere muziek voor je hebben in Koffie en Classics. En natuurlijk nieuws over voetbal, want vanavond wordt er gespeeld in de Conference League. Ajax moet het opnemen tegen Vojvodina. En trainer Michel van Ajax die verwacht een lastige wedstrijd vanavond in de tweede voorronde van de Conference League. Volgens de Spaanse coach is zijn ploeg nog niet helemaal in topvorm. Er moet er dus nog veel verbeterd worden. Dus dat wordt een pittige opgave. Hij rekent op een sterk Servisch team. En voor de wedstrijd in Servië kan hij wel beschikken over een fitte Juri Baas. En Mokio, ook die is fit. Ook de vier zomeraanwinsten, waaronder de teruggekeerde Daley Blind, zijn meegereisd en kunnen mogelijk hun debuut maken in de wedstrijd vanavond. Als je hem wil zien trouwens, ook de vier zomeraanwinsten, waaronder de teruggekeerde Daley Blind, zijn meegereisd en kunnen mogelijk hun debuut maken in de wedstrijd vanavond. Als je hem wil zien trouwens, om 8 uur wordt hij uitgezonden op Ziggo Sport. Ja, daar kun je vanavond.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. En ja hoor, het gaat gebeuren. Wout Weghorst maakt zijn officiële debuut voor FC Twente. Dat gaat hij vanavond doen in de wedstrijd in de Europa League. Wout Weghorst is teruggekomen bij Twente. John van der Brom, de trainer, heeft bevestigd dat hij in de basis start van de thuiswedstrijd tegen Ferencvaros in de tweede voorronde van de Europa League. De wedstrijd in de Grolsvesten, zoals dat stadion zo mooi heet, die zal vanavond om 8:00 zijn en wordt uitgezonden op ESPN. Daar dus vanavond Europa League voetbal. Straks gaan we het ook nog hebben over Formule 1, want de grote prijs van Hongarije komt eraan dit weekend. We gaan het ook nog hebben over de 18e etappe van de Tour de France, want ook daar nadert het einde eigenlijk wel. Hè? Dat schiet al heel op, hè? Deze maand zijn ze natuurlijk nog wel even bezig. Verder vandaag op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts kan het op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. De temperatuur zit tussen de 19 en 23 graden vandaag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
12: Tour Update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel.
13: Vandaag draagt Tadej Pogacar het geel. Mats Pedersen rijdt in het groen en omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Pentre.
14: De 18e etappe voert naar Orcières-Mellet. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De start is om 1:05. De finish wordt verwacht rond 4:45.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 4 kilometer file aan de grens. 20 minuten is de vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Het komt door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer file. Zitten gaten in de weg. Voorlopig is op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier in 6 kilometer file.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Danny Elbersen. Goeie

Morgen, ja, vandaag donderdag, dus je moet nog heel even geduld hebben, maar morgen gaat het beginnen. Grote prijs van Hongarije, de Formule 1 is neergestreken voor de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Morgen de eerste en de tweede vrije training, zaterdag de derde vrije training, zaterdagmiddag om 3:00 uiteraard de kwalificatie voor de race van zondag en die wordt zondagmiddag om 3:00 verreden. Er komen daarbij de live sessies uiteraard met onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. En vergeet niet, we gaan ook weer voorbeschouwen met Olaf en Jack op de radio om 2:50 zondagmiddag. Blikken ze alvast vooruit op de wedstrijd. In datzelfde weekend rijdt ook de Formula One Academy, de damesklasse met onder andere de Nederlandse Nina Gademan en Esmee Kosterman. En we hebben natuurlijk ook de Porsche Supercup die weer in actie komt. Met natuurlijk Flint Schuring die op dit moment het kampioenschap ruim leidt. Maar er zijn nog 4 wedstrijden te gaan, dus het kan nog alle kanten op. Wil je de wedstrijd zien trouwens? De Porsche Supercup is niet zoals je gewend bent rond 11:15. Maar aanstaande zondag in Hongarije rijden ze om 9:55. Wedstrijd wordt natuurlijk uitgezonden op Viaplay. Goed, nou dan weet je een beetje wat je krijgt komend weekend. Straks kijken we naar de etappe van vandaag in de Tour de France. En sport in het kort hoor je zo direct ook hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Dit is jouw sportradio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij Blaricum 4 kilometer file, 10 minuten de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, bij de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn, door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord, 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM man. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op donderdagochtend. Goedemorgen met koffie en classics en meer over de Tour de France. Want vandaag is dus de 18e etappe. Die gaat over 185 kilometer door de Alpen. Het is een uitdagende bergetappe die de renners op moeten. Ze beginnen in Voiron en komen aan in Orcières-Merlet. Onderweg flinke beklimmingen met een totaal hoogteverschil van bijna, schrik niet, 4000 meter. Dat is heel ver hoor. Klimmers moeten dus flink aan de bak. Ze gaan zo rond 1:30 van start en zo rond 4:15 worden de renners van deze 18e etappe in de Tour binnen verwacht. Dat dus in Frankrijk. Dan gaan we ook gelijk door naar Engeland. Daar is natuurlijk spionage aan de gang, want trainer Tonda Eckert van Southampton is door de Engelse Voetbalbond aangeklaagd voor zijn rol in een spionageschandaal. De coach wordt beschuldigd van betrokkenheid bij 3 gevallen van spionage in het afgelopen seizoen. De zaak staat bekend als Spygate en kwam aan het einde van de competitie aan het licht. Eckert zou namelijk opdracht hebben gegeven om trainingen van tegenstanders te bespioneren. En uiteindelijk kostte dat incident Southampton een plek in de play-off finale om promotie naar de Premier League. Oeh, dat doet pijn, hè? Nou, er wordt dus onderzoek gericht naar Tonda Eckert. Ja, spionage in het voetbal. Het houdt niet op, hè?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: C.

wij zijn Grand Prix Radio. En natuurlijk willen we natuurlijk leuk nieuws aan je brengen. Maar helaas moeten we ook mededelen dat de Nederlandse volleybalsters uitgeschakeld zijn in de Nations League. In de kwartfinales moesten ze het opnemen tegen Italië. Een wedstrijd die werd afgelopen dinsdag gespeeld in Macau. En ze verloren van grootmacht Italië. Het werd een nederlaag in 3 sets. 21-25, 16-25. En ook de laatste set was 16-25. Oranje dat voor het eerst sinds 2018 weer de finale ronde haalde, konden geen vuist maken tegen de Olympisch en wereldkampioen. Dus eigenlijk is het ook niet echt een schande dat je verliest dan. Maar het is wel jammer. Alice Dambrink werd met 13 punten trouwens topscorer aan Nederlandse zijde in deze verloren wedstrijd. We gaan richting 11:30. Vandaag een dag waarin we zon en wolken hebben. De middagtemperatuur die steekt tussen 19 en 23 graden vandaag. Goedemorgen, je luistert naar Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: De prijs van...

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour Update.
6: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Pogacar staat ook bovenaan in het bergklassement. De bolletjestrui gaat naar de nummer 2, Val Paré-Pentre. De 18e etappe is vandaag een bergetappe naar Orsières-Merlet. De start is om 1:05. De rit is 185 kilometer lang en de finish wordt rond 4:45 verwacht.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Er staat een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht van 2 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. Het is een aansluiting op de A16. Daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Tot maandagochtend is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Epe en Apeldoorn Noord. 20 minuten is de vertraging door gaten in de weg, is de rechterrijstrook dicht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Danny Elbers. Met zo.

Sportradio op donderdagochtend. En je weet het, dan zit je eigenlijk tussen twee podcasts in. Ja, grappig hè? Gisteren is namelijk de podcast online gekomen. Autosport aan tafel. Ook een podcast die je eigenlijk zeker wel even moet beluisteren. Dat is een leuke podcast geworden weer. Rick Winkelman, die presenteert hem. Wie zit er dan bij hem aan tafel? Nou, Sebastian Blekemolen is aangeschoven. NASCAR-coureur in de Euroseries. En natuurlijk commentator bij Viaplay. En Lee van Dam, organisatie van de Racing Day. De organisator van de Racing Day in Assen op het TT-circuit. Die reageert namelijk ook op de uitlatingen van Chris Woerts over de Formule 1 die naar Assen zou komen. Is het waar? Is het niet waar? Nou, het is niet waar, maar waarom is het niet waar? Lee van Dam die legt dat uit in die podcast. Dus dat is zeker de moeite waard om even te beluisteren. Verder dan natuurlijk morgen de podcast Formule 1 aan tafel. Die komt vanaf 6 uur in de ochtend online. Dan zijn de gasten Victor Muller, de voormalige Formule 1-eigenaar en ondernemer. Bekend van onder meer de automerken Saab en Spijker. Olaf Mol zit erbij, onze eigen Formule 1-commentator. En natuurlijk de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, schuift ook aan bij Twan van Peperstraten. En ja, als je wil weten hoe Olaf alvast vooruitkijkt op de grote prijs van Hongarije, dan zou ik hem zeker morgenochtend nog even checken. De podcast Formule 1 aan tafel vind je in de podcastkanalen, staat in onze eigen app en natuurlijk ook op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. De aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, het radiostation wat je op de hoogte houdt van al je favoriete sporten. Natuurlijk ook zo direct na 12 uur, want Alexander Stevens komt eraan. De muzikale lunch, als dat zo mooi heet. Hij heeft lekkere muziek voor je klaarstaan en praat je bij over de actuele sportgebeurtenissen. Dus mooie donderdag nog.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
11: laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis.

0: 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is inmiddels 5:05. Smakelijk eten. Het is de lunch op donderdag. En we gaan gelijk even richting het voetbal tijdens de boterham. Want AZ in Alkmaar heeft een akkoord bereikt met het Belgische Lommel SK. En het gaat dan over de transfer van Sam de Grant. De 21-jarige linksback heeft inmiddels afscheid genomen van zijn ploeggenoten daar in België. En is nu onderweg naar Alkmaar voor zijn medische keuring. Door de komst van de Grant is de mogelijke transfer van Tom van Bergen naar AZ voorlopig van de baan. AZ, de Alkmaarders, versterken met de komst van de verdediger hun defensieve opties voor het nieuwe seizoen. En dat staat natuurlijk voor de deur. Dus hoe eerder, hoe beter. Ja, en dan is er toch nog wel wat nieuws over de Tour de France. Daar gaan we dadelijk even induiken, want gisteren was het spannend, de 17e etappe van de Tour. Pogacar ontsnapte aan een valpartij. Ja, en buiten dat verhaal, de nachtelijke dopingcontroles in de Tour blijven het gesprek van de dag. Opnieuw is er een team vannacht gecontroleerd, zijn er klachten ingediend, omdat het niet wordt gewaardeerd dat daar midden in de nacht op een hotelkamer wordt gebonkt, terwijl de rijders aan het slapen zijn. Dat moet anders. Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. En natuurlijk, sport in het kort. Ronald van der Geer op de sportredactie gaat het zo hebben over komend raceweekend in Hongarije.

0: 7:30 on my dear.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het is bijna 18 over 12. De donderdag. De donderdagmiddaglunch. Lekker, hè? Een aantal weken geleden zei sportmarketeer Chris Woerts bij het programma VI, Vandaag Insight. Had hij een onthulling, moet ik eigenlijk zeggen, dat de Formule 1 hoogst waarschijnlijk naar het TT-circuit van Assen zou komen. Chris Woerts sprak in Assen namelijk met Lee van Dam, de promotor van het circuit, en die gaf aan dat Assen 100% zeker de Formule 1 zou krijgen. Al moet men dan wel gaan rouleren met een ander circuit. Afgelopen dinsdag gaf de circuitdirecteur van Assen, dat is Mark van Aalderen, echter aan dat dit plan in ieder geval voorlopig van de baan is. Omdat er sowieso tot 2030 geen plek is op de Formule 1-kalender. In onze gloednieuwe podcast, Autosport aan tafel, de aflevering van gisteren, die nu is te beluisteren, werd diezelfde sportpromotor van het TT-circuit, Lee van Dam, hierna gevraagd. Want waar kwamen die uitspraken van Chris Woerts vandaan?
1: Nou, ik geef hem niet helemaal ongelijk. Hè. De wet aan gewerkt. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat wij een sponsor hebben, of een financier voor een Formule 1. Dus het is een omgedraaide wereld. We beginnen met een gefinancierd evenement.
2: Ja.
1: Alleen ja, het is niet ons circuit. Dus we zijn afhankelijk van het TT-circuit. En die moeten verbouwen om een grade 1 te krijgen.
2: Ja.
1: En ze hebben nu laten weten dat ze daar voorlopig van afzien, of helemaal van afzien. Mm-hmm. Omdat de MotoGP voor hun belangrijker is.
0: Je kan de hele podcast Autosport aan tafel beluisteren bij ons in de app en bekijken op kijk.nl. We gaan even naar de Tour. Gisteren was die 17e etappe waar Pogacar maar op een haar na ontsnapte aan een valpartij. Hij zag hoe Fred Wright vlak naast hem ten val kwam door een verhoging in het wegdek. En in zijn val nam Fred Wright nog een tiental andere renners met zich mee. En Pogacar kon de chaotische situatie zelf ontwijken en zijn weg zonder problemen vervolgen. Maar het is nu onduidelijk hoe het met de andere betrokken renners gaat en of zij A, alles hebben kunnen uitrijden, nou dat weten we inmiddels wel. Maar of ze vandaag weer van start kunnen, dat is wel een dingetje. Wat ook een dingetje is, zijn die nachtelijke dopingcontroles in de Tour de France. Daar heeft een doping-expert, Peter van Eno, wat over gezegd. Hij zei, er is een duidelijke reden voor die nachtelijke dopingtests. Omdat sommige middelen, zoals groeihormonen, slechts enkele uren in het lichaam detecteerbaar zijn. En daarom doen ze dat 's nachts. Dat is de meest efficiënte manier. Zo direct duiken we in de etappe van vandaag. Het is je donderdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio.

Sportradio met Robbie Williams en Phil om 1:05. Ik weet niet of je iets hebt meegekregen van zijn pepermuntjesgate tijdens het WK. Anders moet je maar even online kijken. Een pepermuntje valt uit zijn mond en de hele wereld viel daarover. Omdat ze dachten dat er wat anders was wat uit zijn neus viel. Wat niet het geval was. Het is vandaag op de meeste plaatsen droog. Er breekt vooral landinwaarts op steeds meer plekken de zon af en toe even door. En langs de kust blijft het qua bewolking wel behoorlijk hangen. En de temperatuur is vandaag tussen de 19 en 23 graden. Morgen, droge dag, ook weer met af en toe een zonnetje. Wel warmer, 26 graden. Dat wordt het morgen in het zuiden. En als we dan gaan kijken richting het weekend, zaterdag 27 graden. Dinsdag volgende week voorspelt het KNMI alweer 27 graden opnieuw. Het blijft dus warm. En woensdag zelfs alweer richting de 30 graden. Ja, het blijft dus warm, zegt het KNMI, en droog met kleine kans op weinig regen. Een kleine kans op weinig regen, dat is dubbelop zou je denken, maar het valt mee.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour Update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe gewonnen. In Voiron was de Belg na een chaotische heuvelrit met vlakke finish sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel speelde een cruciale rol in de finale en zette zijn ploeggenoot perfect af. In het klassement om het geel veranderde niets en Tadej Pogacar blijft ruim voor op Remco Evenepoel.
6: De 18e etappe voert vandaag naar Orsières-Merlet. Het is een bergrit van 185 kilometer.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 3 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 4 kilometer file. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en knooppunt Bankhoef 4 kilometer file. En 10 minuten is de vertraging.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens, de toeretappe van vandaag is zojuist gestart.

Het is 8:08 en de Tour, ja, hij is zojuist van start gegaan. De officiële start is over een kwartier, maar ze zijn vertrokken, laat ik het zomaar zeggen. Wat staat er op het programma? 3 dagen, het staartje zeg maar van de Tour, 3 dagen loodzwaar de Alpen in. Vandaag de etappe met behoorlijk wat categorieën. Categorie 1 zit erin, categorie 2, categorie 3 zit er dubbel in. En men sluit nog een keer af met een categorie 1. Morgen opnieuw, buitencategorieën ook bij. En overmorgen nog een keer. Eigenlijk alles wat richting Parijs gaat nu is bergopwaarts. Pogacar leidt natuurlijk, dat weet je, het klassement. Remco Evenepoel zit daar 4 minuten en 32 seconden achter. Isaac Del Toro is de derde man op het ogenblik in het klassement met een achterstand van 6 minuten en 51 seconden op Pogacar. En hoe ziet het er dan vandaag uit? Nou, inmiddels dus begonnen, de 18e etappe vandaag. En ik zei het al, een bergetappe met toch wel wat uitdagingen. In de Alpen brengen de renners het eigenlijk vandaag de hele dag door. En ze brengen de dag zeg maar door in de Alpen. Een afstand van 185 kilometer vandaag. Ze starten in Voiron en de aankomst is in Orsières-Merlet. Onderweg behoorlijk wat beklimmingen. Totale hoogteverschil vandaag. Ik zei al, categorieën. Maar het hoogteverschil is 4000 meter vandaag. Klimmers moeten dus behoorlijk aan de bak. Naar verwachting passeren de eerste coureurs, de eerste renners, rond 5:10 de finishlijn. Maar dat is afhankelijk van heel veel andere aspecten. Hoe het onderweg gaat, maar we houden je van alles op de hoogte. Ook natuurlijk over sport in het kort. Want op de sportredactie zit Ronald van der Geer. Je hoort hem zo dadelijk hier. Hij praat je ook over alle zaken bij. Maar eerst Madonna. Afgelopen zondag stond ze nog bij het WK. Nu op de radio bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio van Velsen en Baby Get Higher. Smakelijk eten tijdens je donderdagmiddag lunch. Ajax heeft zojuist het nieuwe uitshirt gepresenteerd voor het nieuwe voetbalseizoen. Ajax zal vanavond trouwens direct in dit nieuwe shirt spelen, hè, tijdens de uitwedstrijd tegen Vojvodina Novi Sad. Hoe ziet dat nieuwe shirt eruit? Het is overwegend zwart, dat uitshirt, en heeft oranje accenten. Ja, een ontwerp dat volgens Ajax zelf, naar ze zeggen, is geïnspireerd door successen uit het verleden. En voor de fans van Ajax is het nieuwe shirt vanaf vandaag te kopen natuurlijk in de officiële clubwinkels, maar ook online. Ajax hoopt het tenue in te wijden vanavond met een goed resultaat. Maar dat zal je uiteraard begrijpen, dat is logisch. Even snel naar de Formule 1 van dit weekend. Dan gaan we weer van start met een nieuw Formule 1 weekend in Hongarije. Aston Martin hoopt op een beter resultaat komend weekend. Het rekent volledig op een nieuw pakket wat ze op de auto hebben gezet met upgrades. Morgen zullen we weten al tijdens de training of dat een beetje werkt. Ja, ze hebben natuurlijk een heel teleurstellend weekend in België gekend. Koppelingsproblemen met de bak voor Lance Stroll. Alonso, zijn teamgenoot, eindigde als de laatste op 2 ronden achterstand. En die nieuwe onderdelen moeten Aston Martin helpen de weg naar boven weer te vinden in een heel moeizaam seizoen. Er zijn wat uitspraken over die auto waar ze nu mee rijden gedaan, dat die eigenlijk helemaal niet goed was. Adrian Newey is de man die daar deels verantwoordelijk voor is. Maar die upgrades die er nu aankomen, daar is hij ook verantwoordelijk voor. En die gaan het verschil maken. We gaan het zien natuurlijk komend weekend, de grote prijs van Hongarije Formule 1. Waarbij alle sessies, zowel de vrije trainingen, maar natuurlijk ook de kwalificatie en de race hier live zijn te beluisteren. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Tijd voor de Bauza. Bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftans huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier extra. Er is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Grand Prix Radio.
22: Alexander Stevens.
23: Het is 7-1 en Telstar heeft zich versterkt met Fabiano Rust. Die was afgelopen weekend was hij aanwezig en ook deze week bij de club uit Velsen-Zuid. En zo de details.

met Incognito samen met Jocelyn Brown en Always There. Het is 10 over 1. Smakelijk eten tijdens je donderdagmiddag lunch. Ik zei het net al, Telstar heeft zich versterkt met Fabiano Rust, jeugdspeler van Feyenoord. De aanvaller was afgelopen week op proef bij de club uit Velsen-Zuid en heeft daar iedereen weten te overtuigen. Hij heeft dus een succesvolle proefperiode nu afgerond en bekroond met een contract. Fabiano Rust heeft een contract tot de zomer van 2028... waarbij Telstar ook een optie heeft opgenomen voor een extra seizoen. De trainer Henk Brugge heeft zijn gewenste aanvallende versterker ook een optie heeft opgenomen.

Dit nieuws komt op een moment dat er natuurlijk ook speculaties zijn over interesse van Real Madrid in deze man, Rodri. Inmiddels mag hij zich ook Spaans wereldkampioen noemen. Het wegvallen van Rodri bij Manchester City is een behoorlijke aderlating voor de Engelse kampioen, dat is logisch. Zij moeten namelijk nu gaan zoeken naar een oplossing voor het nieuwe seizoen. En die voorbereiding, ja, die voorbereidingstijd en die oplossing die ze daarvoor moeten zoeken, die tijd is niet heel erg lang, zeg maar. Ook in Engeland begint natuurlijk binnenkort het seizoen weer. En over voetbal gesproken, vanavond lekkere potjes. Ajax moet aan de bak. Zijn niet alleen trouwens, hè. Ook FC Twente gaan we het zo over hebben. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL 40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt.

0: vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn. En met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Radio U2. Samen met Mary J. Blige. En One.
1: One love.
0: Dat zeg ik. Het is 2:05. Het is je donderdagmiddag. Als je aan het lunchen bent. Je bent wat later, maar het mag. Geen probleem. Het is momenteel op de meeste plaatsen droog. En vooral landinwaarts komt op steeds meer plaatsen de zon eraan te pas. Blijft nog wel wat bewolking trouwens langs de kust hangen. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 23 graden. En morgen blijft het een droge dag. Temperaturen die kunnen oplopen tot 26 in het zuiden. Kijken we dan even naar het weekend. Temperaturen op zaterdag die oplopen richting 27 graden. En in het midden van volgende week gaan we alweer richting de 30. Oftewel, aanhoudend warm en droog en lage kansen op regen. Zometeen, dus even kijken, want de Tour-etappe van vandaag is een klein uurtje onderweg. We gaan zo eens even richting Frankrijk.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour Update.
7: Om 1:05 vanmiddag is de 18e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Auxerre-Merlet is 185 kilometer lang. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. De A12 vanuit Arnhem heeft 4 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden aan de brug bij Dordrecht. 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Daardoor op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een file van 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. A22 Beverwijk-Velsen door werkzaamheden bij Beverwijk 3 kilometer file. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Eep en Apeldoorn-Noord 5 kilometer file. Door gaat in de weg een kwartier vertraging.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens. Zometeen naar de Tour waar een kopgroepje inmiddels is weggereden.

Free Radio, jouw sportradio, Whitesnake, and here I go again. Het algemeen klassement van de Tour de France. Pogacar leidt natuurlijk, dat weet je inmiddels wel. Remco Evenepoel zit op 4 minuten 32. En Isaac Del Toro op 6 minuten en 51 seconden. Hoe staat het dan vandaag met de Tour? Nou, het is sowieso een etappe die inmiddels een klein uurtje onderweg is. En die eigenlijk het begin van 3 dagen in de bergen aangeeft. En daarmee start. Het is een afstand van 185 kilometer vandaag. Ze starten en zijn gestart vanuit de Voiron. Behoorlijk wat beklimmingen. Hoogteverschil vandaag bijna 4000 meter. Klein kopgroepje was er eigenlijk los van het peloton geslagen. Dat is inmiddels al bijna weer ingehaald. Ben Healy op het ogenblik, met nog 156 kilometer te gaan, heeft behoorlijk aangezet. Die Ier heeft vandaag zeker kans op een ritzegen. We houden

Drum Free Radio. Jouw sportradio met Rob and Thick and Blurred Lines. En Barcelona, de voetbalclub, heeft officieel bevestigd zojuist de komst van Karim Adeyemi. De snelle aanvaller komt over van het Duitse Borussia Dortmund en wordt de tweede aanvallende aanwinst voor de Catalanen deze zomer. De club maakte de transfer wereldkundig via de officiële kanalen zojuist. Adeyemi heeft in Spanje een langdurig contract getekend dat hem tot medio 2031 aan Barcelona zal verbinden. En met de overgang is natuurlijk, zoals altijd, een aanzienlijk transferbedrag gemoeid. Er zijn trouwens geen details over naar buiten gebracht over hoeveel euro het zou gaan. In Twente bereiden ze zich voor vanavond, want daar wordt Europa League gevoetbald. Een confrontatie met de Hongaren. De Tukkers spelen vanavond in de Goolse Vesten. Jazeker, de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Trainer John van der Brom heeft al bevestigd dat de spits Wout Weghorst, de nieuwe aanwinst afkomstig van Ajax, vanavond in de basis zal gaan starten. Hij is natuurlijk de ervaren man en moet voor de doelpunten gaan zorgen tegen de Hongaren. En dat dus namens FC Twente. Voor de ploeg uit Enschede is het de eerste officiële Europese wedstrijd van het nieuwe seizoen. En daar is natuurlijk een goede uitgangspositie voor de return essentieel. Ze moeten kortom aan de bak. Zometeen hier Sport in het Kort met Ronald van der Geer. Hier bij Grand Prix Radio. How

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens de trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures. Stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan de Italiaanse Pisa. Maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
1: Is
0: jouw sportradio.

Blijf lekker. Ja. Grand Prix Radio, jouw sportradio met de FBI Project Rich in Paradise. Het is bijna 2:50. Smakelijk eten tijdens je donderdagmiddaglunch. Vanavond staan de kwartfinales op het programma. En dan heb ik het over de World Matchplay in Engeland. Vanaf 8:00 komen de darters in actie in Winter's Garden in Blackpool. En in deze fase van het toernooi moeten de spelers als eerste 16 legs zien te winnen om zich uiteindelijk te plaatsen voor de halve finale. Bij een gelijke stand van 18-18 volgt er dan een beslissende laatste leg. Omdat de partijen steeds langer duren, komt het nu ook aan op uithoudingsvermogen op het podium. De wedstrijden kan je volgen, zijn vanavond live te zien bij Viaplay, met onder andere op het programma vandaag Dirk van Duivenbode, die het moet opnemen tegen Gary Anderson. En een ander lekker potje is toch wel die van Luke Littler, die het moet opnemen tegen Josh Rock. Vanavond dus bij Viaplay darten de kwartfinales vanaf 8:00 van de World Matchplay. Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio met de Kings of Leon. Here's Radioactive.

Free Radio met de Kings of Leon. Het is je donderdagmiddag. We zitten inmiddels richting 2:06 te gaan. En ja, morgen weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Ik hoor je denken, dat was toch altijd op maandag? Ja, dat is het nog steeds op maandag. Maar we hebben dus nu ook een aflevering op vrijdag. Hoe leuk is dat? Je kan hem natuurlijk downloaden bij ons in de app. Morgenochtend is hij er. Je kan hem bij ons op de website vinden en op je favoriete podcastplatform. Je kan hem ook bekijken, dat weet je, op kijk.nl. F1 aan tafel, dus op maandag en op vrijdag. Met morgenochtend aan tafel Victor Muller. Ja, hij is spijker weer nieuw leven aan het inblazen. En je kent hem ook van het automerk Saab. Maar misschien nog wel belangrijker, hij was ooit eigenaar van het Formule 1-team van Spijker. En hij heeft dus heel veel inside information. Dat geldt ook voor de andere man aan tafel, de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. En niet te vergeten, ook zeer ervaren in de Formule 1, misschien nog wel het langst van iedereen, Olaf Mol zit aan tafel, de Formule 1-commentator. Het wordt gepresenteerd door Twan van Peperstraat en er wordt natuurlijk vooruitgeblikt op de Grand Prix van Hongarije met veel updates voor veel teams. Hoe staat het met de aanstaande veranderingen bij Red Bull? Dat wordt natuurlijk ook besproken. Kortom, reden te meer om hem morgenochtend even te checken, al is het voor die volle tank brandstof voor je auto. Zometeen hier gaan wij richting Rob Spijker, het vervolg van je donderdagmiddag. Hij heeft uiteraard heel veel als

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon ook vaker door en gaat de wind liggen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda-Rotterdam. 7 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er een potje.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ah, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Grand Prix Radio.
17: Rob Spijker.
18: In het voetbal draait de transfercarousel op volle toeren. Daar straks meer over. We kijken natuurlijk even naar de toer-etappe van vandaag. Want dat is een hele zware. En we kijken vooruit op de GP van Hongarije.

Radio, jouw sportradio, Sam Vedder en Olivia Dean. Op een prachtige donderdag, zeker voor wielrenliefhebbers. Want er staan een paar hele pittige etappes nog voor de renners klaar. Die liggen voor de renners klaar. Voordat we aankomen de zondag gaan finishen in Parijs. Want er zit de Tour de France er alweer op. Je hebt er bij Alex al het een en ander over gehoord. We gaan er straks even wat dieper op in. Maar in ieder geval de Nederlandse aankomst op de Alpe d'Huez is niet alleen vandaag, maar ook morgen het geval. Daar straks meer over. Eerst even over de transfers in het voetbal, want het is een drukte van je welste. In het voetbal heeft Barcelona de komst van Karim Adeyemi officieel bevestigd. De snelle aanvaller komt over van de Duitse Borussia Dortmund en wordt de tweede aanvallende aanwinst van de Catalaanse club. De club maakte de transfer wereldkundig via de officiële kanalen. Adeyemi heeft in Spanje een langdurig contract getekend dat hem tot medio 2031 aan de club zal verbinden. Met de overgang is een aanzienlijk transferbedrag gemoeid, al zijn de details daarover nog niet naar buiten gekomen. Maar dat kan nooit lang duren natuurlijk, daar horen we binnenkort meer over. Vanavond belangrijk voor FC Twente en Ajax. Die moeten namelijk al voetballen, Europees voetbal. Daar zo meteen meer over, hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Capri Radio, even lekkere gitaarmuziek van The Calling, Wherever You Will Go. Dit is jouw sportradio en er is vanavond voetbal, Europees voetbal. Ja, we zijn er alweer vroeg bij. De WK is nog maar net, ligt nog maar net achter ons, of we kunnen ons alweer voorbereiden en richten op Europees voetbal en ook op de Nederlandse competitie. Daar later meer over. Eerst even Europees voetbal. In de Europa League speelt FC Twente vanavond tegen Felix Vardos. Die gasten komen uit Hongarije. Dat is een pittige tegenstander meteen al. Trainer John van der Brom heeft al bevestigd dat zijn nieuwe spits Wout Weghorst in de basis zal starten. Het ervaren aanvaller moet voor de doelpunten zorgen tegen deze zware Hongaarse tegenstander. De eerste wedstrijd vanavond is in Enschede in de Goalsvesten. En volgende week zal de return zijn en ze moeten dus hun best doen om daar een beetje een goede uitgangspositie uit te halen. De wedstrijd vanavond allemaal lekker kijken. Hè? FC Twente tegen Felix Vardos. Straks ook nog meer over Ajax, want die spelen vanavond namelijk ook al hun eerste Europese wedstrijd. Dan ook nog even over het weer. Dat is alleen maar goed, hè. Vandaag nog 19 graden langs de kust tot 23 plaatselijk in het zuidoosten. Aankomende dagen wordt het langzaam al warmer. 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 in het uiterste zuidwesten. En ik kan je nu al beloven dat ergens midden volgende week dat we daar de 31 graden weer aan gaan tippen. De zomer in Nederland is hartstikke lekker. We gaan richting 2:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Lekker toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour Update.
6: Om 10:55 vanmiddag is de 18e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Orcières-Merlet is 185 kilometer lang. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere eentje op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag en de Keteltunnel. 9 kilometer, 15 minuten, komt er een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En door wegwerkzaamheden op de A16 viel op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 15 minuten. Tot slot ook nog even kort naar Nijmegen. De N325 is druk vanaf de Duitse grens. Vanaf Beek 5 kilometer en een half uur vertraging vanwege de Vierdaagse.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rob Spijker. We gaan zo meteen even vooruitblikken op de grote prijs van Hongarije.

inderdaad. Dit weekend is het de grote prijs van Hongarije. Dat is een hele mooie race met op een heel mooi oud circuit. En wat ik vorige week zondag al heb begrepen van Max Koepold is dat dit wel eens een circuit zou kunnen zijn waar Max goed uit de voeten kan. Omdat ze hier namelijk weinig te maken hebben met het opwaarderen en het opladen van de batterij. Dus we gaan het meemaken. Aankomende zondag is die race om 3:00. De hele timetable voor de race vind je bij ons online op GrandPrixRadio.nl. Hoef je helemaal niks te missen. Morgenmiddag om 13:30 is de eerste vrije training. De race hoor je ook zondag live met Olaf en Jack. En wil je nou een beetje goed voorbereid richting die race gaan, dan zou ik zeggen, luister morgen, vanaf morgenochtend 6:00... naar de nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel, onze award-winning podcast. Die wordt namelijk opgenomen dit keer met Victor Muller, voormalig Formule 1 team-eigenaar en ondernemer. Hij is onder andere bekend van de automerken Saab en Spijker. Mooi merk. Aankomende zondag hoor je Olaf Mol weer. En die zit morgen ook aan tafel vanaf morgenochtend 6:00. Dat is onze commentator bij alle Formule 1 races. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, ook al wel weer aangeschoven bij Twan van Peperstraat. Vanaf morgenochtend 6:00 kun je hem beluisteren. Je kunt hem trouwens ook kijken. Dat kan via de Kijk-app. Dat is de videocast. Je kunt hem beluisteren via je favoriete podcast-app of via onze website. Formule 1 aan tafel vind je op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Liquido, je hoorde Narcotic. Ik heb je eerder al verteld dat de FC Twente vanavond aan de bak moet met Weghorst in de basis. Weghorst komt van Ajax en de brug is heel makkelijk. Ajax speelt vanavond ook. Die moeten namelijk het Europese seizoen vanavond een beetje leuk starten. En dat moet dan gebeuren in Novi Sad. Ze spelen daar tegen Vojvodina. Het duel in de voorronde van de Conference League, want dat is waar we het over hebben, is van groot belang voor de Amsterdammers, zowel sportief als financieel. Trainer Michel staat voor een aantal keuzes in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Vojvodina. Ajax zal vanavond direct in het nieuw gepresenteerde zwarte uitenu met oranje accenten spelen. Dat is mooi om te zien. En de club hoopt natuurlijk eens weer een goede uitgangspositie te krijgen voor de return volgende week in Amsterdam. Iets over de opstelling? Nou, natuurlijk is nog niet bekend.

0: Straatradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Grand Prix Radio.
12: Rob Spijker.
13: Naast de Tour de France en de GP van Hongarije voor dit weekend heb ik veel voetbalnieuws voor je. Zowel transfernieuws als die wedstrijd van aankomende zondag, de Johan Cruijffschaal. Daar zo meteen meer over.

Brown Free Radio, jouw sportradio met Angie Brown. Hier samen met het beentje Bizarre Incorporated. I'm Gonna Get You, hoorde je. Lekkere zomerse muziek. Bij een prachtige zomer in Nederland. Volgende week weer 31 graden. Hoho. Hydrateren, mensen. Aankomende zondag is er een hele belangrijke wedstrijd bij het Nederlandse voetbal. Dat is de Johan Cruijffschaal. En scheidsrechter Guze Bouyouk is door de KNVB aangewezen om de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal te fluiten. Het duel is de traditionele opening van het seizoen en gaat dit jaar tussen landskampioen PSV en de bekerwinnaar, en dat is AZ. Voor Guze Bouyouk wordt het de derde keer dat hij de leiding heeft over deze wedstrijd. Eerder floot hij al de edities van 2016 en 2018, maar dat is al wel weer een tijdje geleden. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven en de aftrap is op zondag 2 augustus, aanstaande zondag dus, om 6 uur. Dat is hartstikke mooi. Dan kun je eerst even de Formule 1 meepakken hier. En dan om 6 uur er even goed voor gaan zitten voor de Johan Cruijffschaal. Straks nog hele mooie transfers voor je in het voetbal, nationaal en internationaal. En ook meer over de Grand Prix van Hongarije dit weekend. Dat hoor je allemaal hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. De aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio. Het is donderdagmiddag en in het voetbal staat onze Nederlandse doelman Kjell Scherpen op het punt een transfer te maken naar Ipswich Town. Prachtig. De club die recent promoveerde naar de Premier League nadat een akkoord met zijn huidige werkgever Union St. Gilles uit België. De 26-jarige Nederlandse sluitpost kan terugkijken op een heel sterk seizoen daar in België. En lijkt dit nu te gaan bekronen met een overstap naar de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De afronding van de transfer lijkt slechts een kwestie van tijd, waarna Scherpen zich kan opmaken voor een prachtig avontuur op Portman Road bij Ipswich Town. Mooi is dat, hè?

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
22: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: Grand Prix Radio.
26: Update. Om 12:05 vanmiddag is de 18e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Auxerre-Merlet is 185 kilometer lang. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Rob Spijker.
2: Als het aan de Noren ligt, gaat het WK voetbal nog een start.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bruno Mars hoorde je en I Just Might. Even over het WK voetbal nog. Dat gaat, als het aan de noren ligt, nog wel een staartje krijgen. In het voetbal krijgt namelijk de ingreep van FIFA-baas Infantino tijdens het WK nog een staartje. De Noorse Voetbalbond gaat een officiële klacht indienen bij de ethiekcommissie van de FIFA. We weten allemaal waar het over gaat. Het gaat over de schorsing van die Amerikaanse spits. En na een telefoontje, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval na interventie van de Amerikaanse president, is dat teruggedraaid. En kon hij gewoon meedoen tegen de Noren. De Noren vinden dat hierdoor de integriteit van de sport in gevaar is gekomen. En ze willen dan ook dat het grondig wordt onderzocht. Dit zou Infantino wel eens pijn kunnen gaan doen. We houden je op de hoogte als we daar meer van weten. Dan leuk nieuws. Bij het voetbal heeft Telstar zich versterkt met Fabiano Rust. Ik spreek de naam even verkeerd uit. De 21-jarige aanvaller was de afgelopen weken op proef bij de club uit Velsen-Zuid. En dat heeft trainer Brugge weten te overtuigen. Dat heeft hij goed gedaan. Rust, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt. In de overeenkomst is trouwens ook een optie opgenomen voor een extra seizoen. En met het vaststellen en vastleggen van de aanvaller heeft Telstar de selectie voor het komend seizoen verder vormgegeven. Wil niet zeggen dat ze verder niks meer gaat doen. We houden je op de hoogte. Alles over transfers, en die zijn er heel veel in het voetbal, hoor je natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio. I know my-

0: Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Het is een lekkere donderdagmiddag met lekkere muziek. En ook een hele fijne tour-etappe. Vandaag is dat, net als morgen, een hele zware etappe voordat ze aankomende zondag kunnen finishen in Parijs. Vandaag is de etappe richting de Alpe d'Huez. En dat is een hele pittige. We houden je op de hoogte ook zometeen na vieren bij Rick van Veldhuizen. Nog een hele fijne donderdag.
1: Hey, Rick van Veldhuizen hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
9: Vanavond in Blackpool een kwartfinale tussen Dirkie van Duivenbode en Gary Anderson. Nederlandse spanning tegen oude Schotse klasse. Ja, jij kunt het misschien geen sport vinden, maar wij denken daar hier heel anders.

0: dwingend. We noemen dat directief gedrag. Billy Ocean hoorde je. Goedemiddag.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, de World Match Play. Het krijgt steeds meer aandacht. Gelukkig ook in de reguliere sportprogramma's. Kwartfinale vanavond. Dirk van Duivenbode tegen Gary Anderson. En dat is wel een mooie botsing, vind ik persoonlijk. Gary Anderson, dat is natuurlijk oude klasse, soepele worp, ervaring, wereldtitels, grote tv-avonden en iemand die, als het loopt, darten er erg simpel uit laat zien. Misschien wel kinderlijk eenvoudig. Ja, en Dirk hier is anders, hè? Dirk is power.
2: Is

En daar win je niet alleen met hoge scores. Je moet ook omgaan met de momenten al daar. En vooral die dubbels, hè. Die dubbels blijven zo belangrijk op het einde. Ja, je kan zo lekker naar die laatste worp toeleven. Maar als je die dubbel die pakt, dan heb je ook daar een probleem. En voor Dirk is dit een enorme kans. Niet zomaar een leuke kwartfinale, maar een mogelijkheid om zich op een van de grootste dartsweken van het jaar nog steviger neer te zetten. En dat gunnen wij Dirk ook. Dirk van Duivenbode tegen Gary Anderson. Dat is geen duel tussen oud en jong. Het is de vraag of Dirk zijn kracht lang genoeg kan vasthouden tegen iemand die al 20 jaar weet hoe je dus hele grote avonden moet overleven. De kwartfinale vanavond, nu al spannend. En dat past prima in een heerlijke zomer met alleen maar sport. Ja, wij noemen het toch sport. Ik kan er niks aan doen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en

0: gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: liedje nog steeds dit.
1: Hij heeft ook iets sportiefs, hè? Was een themazong. Martin Garrix en dan die andere twee, die in feite gewoon de backbone zijn van U2.

0: doet dan ook meteen een rit die vanaf het begin rete lastig is. Niet wachten tot de laatste 20 kilometer, niet rustig inschuiven, maar meteen hoppakee, klimmen van de ene côte naar de andere côte. En later gaan ze dan via Saint-Léger-les-Mélèzes. En dan gaan ze beginnen aan de slotklim. En die ligt bij Auxerre-Merlet. Nou, de slotklim is ruim 7 kilometer. Bijna 7% gemiddeld. Het is niet echt de langste klim van de Tour. Maar wel zo'n klim waar vermoeidheid harder gaat tellen dan dat die op papier misschien lijkt. En daar zit vandaag dus ook het verhaal. Dit is de eerste van 3 bergetappes op rij. Morgen en zaterdag wacht ook nog 2 keer de Alpe d'Huez als aankomst. Dus de klassementsmannen moeten kiezen vandaag. Al oorlog maken nu of toch sparen voor wat er nog gaat komen. En voor de aanvallers is dit misschien wel juist de dag. Want als de favorieten elkaar gaan aankijken, dan kan een sterke vlucht ver komen. Voor Pogacar is het momenteel controle houden, denk ik. Voor Evenepoel en de rest is het zoeken naar de barsjes bij Pogacar. En voor de ploegen met vermoeide knechten is dit de dag waarop je ontdekt of de Tour nog een plan heeft of alleen aan schadebeperking moet gaan doen. Auxerre-Merlet is vandaag niet zomaar een finishplaats. Het is, laat ik zeggen, de eerste ondervraging van de laatste Tourweek. Hè? En dan is de vraag, wie heeft er nog de benen? Of de vraag, wie bluft? Of wie bewaart zichzelf voor de Alpe d'Huez? Nou, dat horen we graag.
1: De spraakmaker.
0: En dat hoort er natuurlijk bij zo'n waanzinnige 3 dagen die er natuurlijk op dit moment gaat komen. Een vraag die we graag bij jullie voorleggen en die is vrij simpel. Moet de Tour in de laatste week zo zwaar mogelijk zijn of slaan die 3 bergetappes achter elkaar helemaal nergens op? Laat maar eens even weten via de app of anders via rickatgrandprixradio.nl. Hoe denken jullie daarover? De Tour eindigt dus vandaag op Auxerre-Merlet. En dat is een stevige al, maar nog lang niet stevig genoeg voor wat er de dagen daarna gaat komen. En moet het zo zwaar, of had het ook wel even anders gekund? Ik ben benieuwd naar jullie mening. She's

0: Aerosmith en de Cool Cats. Ja, die laatste 3 dagen in de Alpen en dan nog 1 dag in Parijs en omgeving. Is dat echt gewoon bulswerk? Is dat afmatten? Is dat mensonwaardig? Nou, laat eens even weten wat jij ervan vindt via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Op station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Na afloop van de vierdaagse feesten werd hij door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. En ondanks de mishandeling lijken de extra veiligheidsmaatregelen rond de vierdaagse feesten te werken, zegt de gemeente. Na allerlei incidenten deze week in het Hunerpark bleef het daar gisteravond rustig. In de Brabantse plaats Eersel is waarschijnlijk een duif uit de lucht geschoten. Tijdens het politieonderzoek is bij iemand thuis een flink aantal luchtdrukwapens gevonden die daarmee te maken kunnen hebben.
20: Grand Prix Radio.
22: Tour update.
23: Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Pogacar staat bovenaan het bergklassement. De bolletjestrui wordt gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paré-Pent. Om 12:55 vanmiddag is de 18e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 185 kilometer eindigt in Orchières-Merlet rond 16:45.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Vandaag wederom in Spanje, vandaag 36 plus graden. Maar de sport blijft universeel hier.
20: Grand

0: Termine. Shalalali. Ja, die deden dat ook vroeger. Heel lang geleden hoor.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, de Tour rijdt vandaag naar Auxerre Merlet. En daarna nog twee keer de Alpe d'Huez op. Drie bergetappes op rij in de laatste weken. Nog één keer Parijs en wijde omgeving. Ja, dat is smullen voor de wielerfans. Voor renners is het natuurlijk puur slopen. En voor de Tour is het de eeuwige balans tussen spektakel maken en de koers kapot ontwerpen. Ja, ik hou er wel van, hoor. Van een beetje spektakel op het einde, dat de kaarten nog even anders geschud kunnen gaan worden. Maar mijn vraag is, moet de Tour in de laatste week zo zwaar mogelijk zijn? Of slaan die drie bergetappes op rij helemaal door? Rogier uit de Vierde laat weten, laat het maar zwaar zijn. De Tour hoort beslist te worden in de bergen, niet in veilige overgangsritjes. Maaike uit Nuenen, drie bergetappes op rij is wel veel. Op een gegeven moment kijk je niet meer naar de koers, maar naar het overleven. Nou, ik kijk wel naar de koers. Ik heb mijn blik altijd naar links, want daar staat een beeldscherm. En daar wordt de Tour op geprojecteerd, dus ik houd het goed in de gaten. Ja goed, Jantien uit Rode zegt, dat is precies waarom ik de Tour kijk. Laat die klassementsmannen maar eindelijk alles op tafel leggen. En iedereen moet met de billen bloot. Fouad uit Veenendaal. Je krijgt meer spektakel, maar ook meer angst. Niemand wil zich op een dag één van de drie helemaal opblazen. Want je hebt daarna nog twee dagen. Karin uit Middelharnis, u weet wel, Zuid-Hollandse eilanden, die kant op. Ik vind afwisseling mooi. Tijdrit, sprint, berg, heuvel. Niet alles hoeft meteen maximaal zwaar. Ja, ik vind dit heerlijk. Sorry, Karin. Sjoerd uit de Harlingen, oftewel Harns. Die zegt, Alpe d'Huez twee keer, vind ik prachtig. Mythe moet je gebruiken als je hem hebt. Anouk uit Terneuzen. Voor de renners is dit natuurlijk idioot zwaar. Maar eerlijk, ik zet hier wel even de televisie voor aan. Ik heb zelf ooit een keer de Alpe d'Huez mogen bedwingen. Gelopen. Dat is met een dingetje. Guus uit Winschoten, Groningen zegt, de Tour moet geen survival show worden. Je wilt aanvallen zien, geen favorieten die alleen maar proberen hun schade te beperken. Nou, dat hoop ik ook niet. En de laatste pak ik hier even bij. Lars uit Sittard.

Aardbergen, maar te veel zwaarte kan ook verlammend werken. Ja, dan gaat iedereen toch een beetje rekenen in plaats van aanvallen. Ik hoop dat dat vandaag niet het geval zou zijn. Hoe dan ook. Er zijn 3 lekkere toerdagen. Ik vind het jammer als het zondag afgelopen is. Werkelijk waar. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rise to the occasion.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Alanis Morissette en Ironic, de Grand Prix Radio. Vanaf dit weekend is het weer racen geblazen op de Ungaroring in Hongarije. Ja, mag duidelijk zijn. Het wordt zo dat Pirelli heeft de meest zachte compounds meegenomen. Want ze verwachten daar gewoon een warme toestand. En daarbij heb je dan grip nodig. Maar het is ook een circuit met veel langzame, middellange bochten. Dat kan de balans van de auto veel meer waard zijn dan pure topsnelheid. En als inhalen lastig wordt, wordt er zaterdag meteen enorm belangrijk. Wie op de Hungaroring verkeerd kwalificeert, kan zondag een hele middag vastzitten. Hoe ziet precies het schema eruit voor dit komende weekend als het gaat om de Hungaroring? Morgen is het vrijdag 24 juli en dan is de eerste vrije training om 14:30 tot 14:30. Dan maak ik in mijn programma plaats tussen 17:00 en 18:00 voor de tweede vrije training. Dat betekent ook dat de minimix van Ben Liebrand gaat verschuiven naar 18:50. Dan weet je dat alvast. Zaterdag is daar het moment waarop de derde vrije training gaat plaatsvinden om 12:30 tot 14:30. De Formule 1 maakt een kwalificatie rond een uurtje of 17:00. Dat betekent dus dat de kwalificatie bekend is, maar het begint om 16:00. Daarna het Parc Fermé om 19:30. En dan zondag openen de poorten om 19:30. En dat betekent dat dan uiteindelijk de Formule 1 race wordt verreden om 15:00. Dus 15:00 zondagmiddag is daar de race op het altijd spannende... Ja, ik vind het altijd wel spannend daar. Hungaroring in Hongarije. En wat gaat Max Verstappen doen? Men dicht Ferrari heel veel mogelijkheden toe. Ik heb toch nog steeds mijn gevoel dat nog voordat de zomerbreak gaat komen, Max Verstappen nog even laat zien wie die is, wat hij kan en wat zijn auto ondertussen vermag. Nou goed, gaan we allemaal meemaken.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mocht je morgenochtend heel vroeg wakker zijn, ja, misschien val je uit je bed. Ik weet het, dit is zomer, hè, dan ben je toch een beetje af en toe uit je ritme. Om 6 uur op vrijdagmorgen is hij alweer online. F1 aan tafel. Misschien ook een kleine vooruitblik op datgene wat gaat komen in Hongarije. In ieder geval, probeer het eens morgenochtend. Lekker als podcast in de auto onderweg naar je werk. Altijd leuk. Of op andere momenten als je in de trein zit. Kijk maar. Maar hoe dan ook, morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe F1 aan tafel.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten. En toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum, vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er 1 rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Rick van Veldhuizen.
18: De Nederlandse clubvoetbal is alweer helemaal terug. FC Twente en Ajax moeten vanavond weer Europees aan de bak. Terwijl de bouwvak in Nederland eigenlijk nog moet beginnen. En de meeste schoolvakanties nog aan het beginnen zijn. Ja, het is keihard.

0: Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
1: Ja, er zijn nog achterblijvers in Nederland die gewoon moeten werken. En dat zien we ook bij het Europees voetbal. Dus speciaal voor die mensen die momenteel naar huis rijden. Drive safe. Vanavond moet SC Twente en Ajax weer Europees aan de bak. Jazeker. SC Twente speelt tegen Ferencváros. Die komen uit Hongarije, uit een wijk in de buurt bij Boedapest. En ze spelen de tweede voorronde van de Europa League. En dat is geen zomers oefenpotje. Dat is meteen een wedstrijd met geld, prestige en druk. En voor Twente is Europees voetbal belangrijk om sportief door te groeien. Je wilt niet alleen leuk meedoen in de Eredivisie. Je wilt avonden met gewicht, maar dan moet je in juli al staan. Terwijl de selectie nog schuift, benen nog opstarten en de transfermarkt nog steeds open is. En Ajax speelt tegen FK Vojvodina uit Novi Sad in Servië. De tweede voorronde van de Conference League. Ja, ook dat klinkt op papier misschien overzichtelijk. Maar bij Ajax is Europees voetbal nooit klein. Zeker niet als het seizoen nog moet gaan beginnen. En iedereen meteen wil weten, ja, wat is Ajax nu waard met hun nieuwe trainer Mitchell? Ja,

tijd hebben gehad om op adem te komen. En zelfs diegenen die op internationaal niveau hebben moeten spelen, zijn niet eens bij de selecties. Nou valt dat bij Ajax wel redelijk mee. De enige die in de selectie van Oranje speelde, die is naar Twente overgegaan. Maar die staat alweer paraat, kan ik je vertellen. Ja, dat is Wout Weghorst voor alle duidelijkheid. Dus het gaat weer gebeuren. Vanavond 2 wedstrijden op het programma. Dus bereid je er maar op voor. Dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio. We houden je graag op de hoogte van het een en ander. Wie anders? No one. To Unlimited.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens de trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures. Stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa. Maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Sportradio.

0: Buck Robin en The Promise You Made bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het hebben over de nachtelijke dopingcontroles bij de Tour de France. Daar is de afgelopen dagen veel over te doen geweest. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard werden 's nachts gecontroleerd. En bij Vingegaard ging het om een controle rond 2 uur midden in de nacht. En bij Pogacar ging het om een controle rond 5 uur. En dan weet je, in de Tour wordt daar niet luchtig overheen gestapt. Want een dopingcontrole is natuurlijk noodzakelijk, zeker in wielrennen. Deze sport heeft een geschiedenis die je niet even kunt wegpoetsen. En als je wilt dat prestaties geloofwaardig zijn, dan moet je controleren. Niet af en toe, niet symbolisch, maar dus echt serieus. Maar midden in de nacht bij renners aankloppen, ja, dat is ook niet zomaar iets. En deze mannen zitten in hun 3e week van de Tour. Ze slapen al slecht, herstellen op de rand, rijden dagenlang op hun limiet en moeten de volgende ochtend weer opstaan alsof hun lichaam niet al half gesloopt is. Ja, dan is slaap geen luxe. Slaap is onderdeel van de wedstrijd en daar zit dus ook de pijn. Als je zegt, we willen een schone sport, dan moet je de controles ook toestaan. Maar als je zegt, we willen ook een eerlijke wedstrijd, dan moet je ook oppassen dat de controle dezelfde wedstrijd niet gaat beïnvloeden. Ik bedoel, ik geef je even mee, Vingegaard viel de dag daarna meteen, na de controle dus, keihard op het asfalt en brak daarbij zijn sleutelbeen. Ik noem maar wat. Daarbij nog iets, nachtelijke controles zijn uitzonderlijk. Juist daardoor ontstaat meteen de vraag, waarom nu, waarom deze renners, waarom midden in de nacht?
1: De spraakmaker.
0: Ja, we willen natuurlijk heel graag een geloofwaardige Tour, maar is dit allemaal dan ook zo noodzakelijk? Daarom de spraakmaker van dit uur. Moeten dopingcontroleurs in de Tour de France ook midden in de nacht kunnen aankloppen, of gaat dit werkelijk waar te ver? En ligt dus zo'n Vingegaard op het asfalt. Omdat hij misschien niet goed de nachtrust heeft gehad en even een moment van aandachtsverslapping had. En dat kan komen doordat hij natuurlijk niet heeft kunnen slapen daarna, omdat hij om 2 uur gewekt is. Laat maar even weten via de app van Grand Prix Radio, of anders via rick@grandprixradio.nl. Hoe kijken jullie ernaar? Ik hoor het zo meteen van je.

0: en bij Pogacar. Bij Vingegaard al om 2 uur in de nacht. En daarna moest hij maar weer zien de slaap te vatten. Poggi om 5 uur. Ja, is dat normaal of niet? Moeten dopingcontroleurs in de Tour de France ook midden in de nacht kunnen aankloppen? Wat vind jij ervan?
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: On the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: hij anders doet.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Zo moesten ze zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde dat vanuit een sadistisch online netwerk. Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. En steeds vaker wordt de brandweer bestolen van spullen die ze nodig hebben om mensenlevens te redden. Deze week was het raak in Noord-Holland. Daar werd ingebroken bij 3 kazernes en de daders namen van alles mee.
4: Grand Prix Radio.
6: Tour update. In het klassement van de Tour draagt Tadej Pogačar vandaag geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogačar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valparet Peintre. Morgen voert de 19e etappe naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. De bergetappe is 205 kilometer lang. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Er wordt aan de weg gewerkt en is er 1 rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Knock knock, who's there? De dopingcontroleur midden in de nacht. Is dat nog?

0: Lekker deze beat. Is van Timbaland. Dus je een beetje terugdenken aan de tijd dat het voor jou misschien allemaal wat ruiger was in het leven. Iets minder gezapig. Dat je dingen deed die je misschien tegenwoordig niet meer zou doen. Misschien moet je ze gewoon weer eens doen. Het is vakantie per slotverrekening. Hey, goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: In de Tour is discussie ontstaan over de nachtelijke dopingcontroles. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht wakker gemaakt voor de controles. En Vingegaard, die

0: week is ook een onderdeel van herstel, dus onderdeel van de wedstrijd. En daarom valt hij in de categorie...
1: De spraakmaker.
0: Moeten dopingcontroleurs in de Tour ook midden in de nacht kunnen aankloppen, of gaat dit werkelijk waar te ver? We hebben wat reacties binnengekregen van Esther van der Meulen uit Zevenaar. Controle moet hard zijn. Wielrennen kan zich geen halve aanpak voorloven. Ja, maar als je op het asfalt ligt, ja, ik blijf het toch vervelend vinden. Arvid de Jong uit Woudzend. Niet midden in de nacht, je beïnvloedt herstel. En herstel is gewoon onderdeel van de koers. Ga het zelf maar eens proberen. Miranda Verhoeven uit Udenhout. Als je alleen controleert wanneer het je uitkomt, ben je valsspelers altijd te laat. Ben je valsspelers altijd te laat? Oké, nou goed. Hij staat in ieder geval. Rutger uit Zuid-Holland.

controleurs serieus controleren. Ja, jongens, maar denk ook even aan het herstel. Echt waar. Ik denk ook echt dat het heeft meegespeeld. Want dat is toch een moment van onachtzaamheid geweest bij Fingerguard. Ik vraag me toch af of het was overkomen als hij niet midden in de nacht was wakker gemaakt. Elske Kuipers uit Middelstum laat weten. Het voelt oneerlijk als sommige renners een gebroken nacht hebben en anderen niet. Vera Peters uit Epenen, dat ligt in Limburg, dus met een N op het einde. Voor mij gaat het om transparantie testen, ja, maar niet met een waas van geheimzinnigheid eromheen. Mout uit Zierikzee, de Tour is al zwaar genoeg. Midden in de nacht aankloppen moet echt alleen als er een hele goede reden is. Helene de Bos uit Gramsbergen, maar bijna tegen de Duitse grens aan. Schone sport is belangrijker dan comfort. Wie niets te verbergen heeft, moet dit kunnen dragen. Ja, dat lees ik nu wel veel en vaak. En tegelijkertijd vraag ik me toch ook af of mensen zich realiseren hoe moe een renner kan zijn en hoe belangrijk het is om de nachtrust te hebben. En laten we wel wezen, Vingegaard werd om 2 uur s'nachts uit zijn bed gehaald. En Poggi om 5 uur. Hij heeft Poggi dus nog wel een aaneensluitende slaap kunnen hebben. En dan, een beetje op het einde, dan kan je nog een beetje...

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Voelt een beetje als een inspanning bij topsport, wat ik hoor bij deze plaat. Een beetje haast hysterisch. High Hopes hoorde je van Panic at the Disco. Zo voelt het ook wel een klein beetje als paniek. Voor die mensen die toch zich afvragen, zeg, hoe laat kunnen we gaan kijken en waar kunnen we gaan kijken voor de World Match Play in Winter Gardens in Blackpool. Vanavond zijn dus de eerste kwartfinales. Die vinden plaats. Tenminste, het begint allemaal om 8:00, laat ik het zo zeggen. Gary Anderson gaat spelen tegen onze eigen Dirk van Duivenbode. En Luke Littler gaat het opnemen tegen Josh Rock. De partijen worden langer naarmate het toernooi vordert. Dat betekent meer ruimte om dus ook terug te komen. Maar ook de mentale druk als de dubbels niet vallen. Want daar gaat het dus uiteindelijk om. Die dubbels, die verdraaide dubbels. Mocht je willen kijken, ik kan me zo voorstellen. En ga niet op en zeggen dat het is geen sport. Het is gewoon een kroegsport. Nee, het is gewoon echt tegenwoordig sport, keiharde sport. En het is echt, je ziet het ook bij Michael van Gerwen. Die heeft even geen focus en dan lig je er ook meteen af. Dus het is echt wel sport. Dan kun je vanavond kijken om 8:00 bij Viaplay. Viaplay zendt het allemaal uit. World Match Play voor alle liefhebbers die daarnaar willen kijken. En het wordt ongetwijfeld heel erg spannend.
1: Zometeen bij je terug met 3:00.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder, Simpel.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
17: Gun
16: gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Grand Prix Radio.
19: Rick van Veldhuizen.
20: Dit weekend voor Formule 1 op de Ungaroring. Er wordt veel geroepen over Ferrari. Waarschijnlijk omdat Lewis Hamilton van Ferrari al 8 keer de Ungaroring op zijn naam heeft gezet. Zou dat het zijn dan?

0: Goedenavond.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Harder, sneller, beter. Met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, Hongarije komt eraan, jongens. Dan heb ik het over de Formule 1 natuurlijk. De Hungaroring. En dat circuit heeft één naam die er altijd boven zal blijven hangen. Lewis Hamilton. 8 keer won hij de Hungaroring. En dat is belachelijk veel. Sommige coureurs zijn blij als ze 1 circuit 1 keer in hun carrière echt kunnen claimen. Maar Hamilton heeft van Hongarije een soort van persoonlijke achtertuin gemaakt. Maar dit jaar is de context toch wel even anders. Hamilton rijdt voor Ferrari. Hij staat tweede in het kampioenschap met 159 punten. Kimi Antonelli heeft er 204. Ja, die staat dus nummer 1, voor alle duidelijkheid. En Ferrari heeft de afgelopen weken laten zien dat zij dichtbij kunnen komen. En dat de Hungaroring is minder afhankelijk van de pure motorpower van onder andere Mercedes dan bij Spa. Er zitten meer bochten in, meer tractie, meer mechanische grip, minder ruimte om de topsnelheid iets te laten maskeren. En dat maakt de Hongarije natuurlijk vrij interessant. Want als Ferrari ergens nog voor de zomerstop 1 ding wil uitdelen, dan is de Hungaroring zo'n circuit niet omdat alles vanzelf naar Hamilton toevalt, maar omdat de baan hem ligt en omdat Ferrari op dit soort langzame circuits hoop mag hebben. Maar er zit natuurlijk ook druk op, want Hongarije is lastig inhalen en als je zaterdag niet levert, dan sta je zondag een beetje vast. En met zachte banden wordt het ook een race van geduld, want wanneer val je aan? Wanneer spaar je? Wanneer laat je de tegenstander zijn banden kapot rijden? Nou goed, dat soort zaken. Hamilton heeft in Hongarije de geschiedenis. Ferrari heeft daar nu vooral heel veel behoefte aan. Het bewijs dat het ze gaat lukken. Dat dus voor dit weekend. Nogmaals, morgen vrijtraining nummer 2, waarvoor ik ruimte maak tussen 5 en 6 uur. Dan weet je dat alvast. Grand Prix Radio, ja, sportradio. Met nu Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder weer deed. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot, die in een uitstekende

You Break My Heart. Ja, sportief gezien komen we daar niet zo heel veel verder mee. Want ja, dat verhoudt zich niet tot de sportiviteit. Maar goed, kan gebeuren even zomer. Je hoorde Nick Kamen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het hebben over Feyenoord, over Kwang Inbeom. Hij vertrekt namelijk naar FC Porto.

24 naar Feyenoord. Werd vrij snel een speler waar je elftal rustiger van wordt. Niet meteen de grootste schreeuwer. Niet de speler met de meeste show. Maar iemand die tempo kan bepalen, druk kan herkennen en de bal op het juiste moment kan laten lopen. En nu vertrekt hij naar Porto. Porto, ja, de Portugese kampioen. Naar Francesco Farioli, die we in Nederland nog kennen van Ajax. En daarmee zien we opnieuw hoe de voedselketen in het Europese voetbal precies werkt. Feyenoord haalt slim, ontwikkelt goed, maakt spelers belangrijk en vervolgens komt er dan een club uit een grotere Europese etalage. Porto heeft de Champions League gegeven.

0: euro. Ik had meer verwacht, maar goed. Maar sportief doet het wel pijn. Want als je structureel Europees sterker wilt worden... dan moet je niet alleen goed scouten... maar moet je ook kijken of je de spelers langer bij je kunt houden als Feyenoord. Ja, dat is een spanning bij heel veel Nederlandse clubs. Verkopen hoort erbij. Zonder transfers kun je financieel niet altijd mee. Maar als elk sterk seizoen meteen betekent... dat je de ploeg meteen daarna weer opnieuw moet gaan repareren... blijf je bouwen aan een huis waarvan iedere keer de dragende muren worden weggehaald. In dit geval Gwang. En Gwang gaat naar Porto, is geen schoktransfer, maar wel een veelzeggende. Nederlandse clubs zijn dus goed genoeg om spelers interessant te maken... maar vaak niet sterk genoeg om ze ook nog even vast te houden.
1: De spraakmaker.
0: Ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Daar maken wij weer een spraakmakertje van. En dat luidt als volgt. Moeten Nederlandse topclubs hun beste spelers langer vasthouden? Of is slim doorverkopen gewoon de enige realiteit die we hebben als Nederlandse clubs? Ja, het zou wel eens een keer goed zijn. Bij Ajax lukte dat op een goed moment nogal weer enkele jaren geleden. Bij PSV ook. Maar ook daar is het langzaam de uitverkoop. En dat is toch af en toe wel veelzeggend. Grumpy Radio, jouw sportradio. Laat even weten wat jij ervan vindt. Stuur door via de app van Grand Prix Radio of anders via Rick @grandprixradio.nl. Ik ga even de train halen.

0: gebeurt dat soort dingen. 50 ways to say goodbye. Bye bye. Vakantieliefde en weg. Ja, wij moeten iedere keer bij de start van een nieuw seizoen kijken welke spelers er nu weer in een elftal staan. Want ja, heel veel Nederlandse clubs zien hun spelers vaak vertrekken. En moeten we daar iets aan gaan doen of niet?
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja. Auw.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Drie jongeren die in Zuid-Limburg stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct, hoeven niet terug de cel in. Wel moeten ze de reparatiekosten terugbetalen aan automobilisten met schade. Er zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat, die tijdens een festival vroeg of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Maar volgens een meldpunt is het geen discriminatie. En het was vandaag de derde en zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 1250 deelnemers zijn niet gestart of vielen uit. Ruim 42.000 wandelaars haalden het wel en beginnen morgen aan de laatste etappe.
7: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Valentin Paré-Peintre draagt de bolletjes trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan staat in het bergklassement. Morgen voert de 19e etappe naar Alpe d'Huez. De bergetappe is 205 kilometer. De start is om 2 uur. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Rick van Veldhuizen.
12: Mannetje van de radio schuift heel even aan bij jou aan tafel met lekkere muziek en het laatste sportnieuws.

0: beetje somber zijn. Want ja, er gaat weer een speler weg. Die eigenlijk toch een beetje rust gaf aan de ploeg. Hoe zit dat?
1: De Spraakmaker.
0: Nou, Huang Inbeom. Zo heet hij echt volledig. Huang.

Keulen uit Barneveld zegt... als je Europees serieus wilt worden... moet je spelers als Guang Lange vasthouden. Anders blijf je elk jaar opnieuw beginnen. Even kijken, Naima uit Bergen op Zoom, dat weet, doorverkopen is gewoon de realiteit. Nederlandse clubs kunnen niet doen alsof ze Premier League budgetten hebben. Nee, dat klopt wel, maar het gaat allemaal wel heel snel. Ik word af en toe heel onrustig van. Dan begint de competitie weer en denk ik, wie is dat dan die daar loopt op het veld? En wat is dat voor vreemd rugnummer? Nou goed, Arjan Mulder uit Hogeveen zegt, het probleem is niet verkopen. Het probleem is dat clubs soms te laat klaarstaan met een vervanger. Marieke de Rooij uit Oud-Beijerland. Als Porto komt en je krijgt een goed bedrag, ja, dan snap ik dat. Maar sportief voelt het wel als een verzwakking. En Oud-Beijerland ligt redelijk dicht in de buurt van Rotterdam-Zuid. Jelmer Hoekstra uit

uit het hoge Winschoten, laat weten. Nederlandse clubs zijn opleidings- en handelsclubs geworden. Romantisch jammer, maar financieel gewoon heel erg noodzakelijk. Ja, daar zit een spagaat. Zonder verkopen mis je geld, maar met te veel verkopen mis je de continuïteit van goede spelers. Dus ja, blijft lastig. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dilemmas leggen we ook graag aan je voor. Nu, The Black.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. De aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. De aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.

was 1987 dat de halve Nederlandse bevolking een beetje vreemd liep. Allemaal te danken aan de Bengals en Walk Like an Egyptian bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jongens, de Argentijnse elftal is ook terug ondertussen in Argentinië. Teruggekomen in Buenos Aires, maar let wel, zonder Lionel Messi. En dat is toch een beetje een vreemd beeld. De ploeg verloor de WK-finale afgelopen zondag van Spanje, maar werd in eigen land nog steeds door duizenden mensen ontvangen. En dat zegt iets over Argentinië. Voetbal is daar geen bijzaak. Een verloren finale doet er wel pijn, maar het elftal blijft een nationaal verhaal. Alleen, Messi was er niet bij. En dat voelt toch, als je dan zo'n rondrit maakt, anders. Messi is niet zomaar een speler die ontbreekt. Hij is het gezicht van het tijdperk. De man die Argentinië al zoveel beelden gaf. Wereldtitel, tranen, geniale momenten. De eeuwige vergelijking met Maradona. Maar na zo'n finale, na zo'n nederlaag, na zo'n mogelijk laatste grote WK-avond voor Messi, had iedereen eigenlijk dat beeld verwacht. Messi tussen zijn mensen. Maar dat gebeurde niet. En dat is het zonder hem gebeurde, dat is eigenlijk symbolisch. Want Argentinië haalde zijn ploeg binnen, maar het land miste het gezicht van zijn grootste verhaal. En dat zegt ook veel over Messi. Er wordt ook vaak geroepen dat Messi heel erg met zichzelf bezig is. Meer nog dan een Ronaldo. Ronaldo heeft vaak meer tijd voor zijn fans. Maar goed, Messi schijnt daar toch heel anders in te staan. Mag, maar geeft ook wel een beetje een bijzonder beeld van hem. Maar goed, genoeg daarover. Vanavond speelt FC Twente om 8:00 tegen Ferencváros. Zij komen uit Hongarije naar Twente toe. Dus die spelen daar in de Europa League kwalificatie. En Ajax speelt vanavond om 8:00 tegen Vojvodina in Servië, in Novi Sad. Dus die spelen uit, voor alle duidelijkheid. Dus die twee wedstrijden kan je vanavond gewoon gaan bekijken. Altijd leuk om te zien natuurlijk. Het blijft Europees voetbal. En misschien een kleine surrogaat voor het missen nu van het WK voetbal. Ik kan me dat voorstellen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne donderdagavond. Maak er iets moois van. Blijf lekker luisteren naar Grand Prix Radio. Hier hoor je de laatste sportupdates. En verlaat ons vooral niet. 24/7 sport. Waar anders dan hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportfree Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam naar Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: Grand Prix Radio.
18: Tour update.
19: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mas Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, is de bolletjestrui voor de nummer 2 daar, Paret-Peintre. Morgen wacht de 19e etappe. Een bergetappe van 205 kilometer naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Rond 5:30 is de finish.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkten spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rondom vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden en er staat weinig wind.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: CV-ketel of warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ja?
10: Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn. En met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update.
23: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, is de bolletjestrui voor de nummer 2 daar, Paret-Peintre. Morgen wacht de 19e etappe. Een bergetappe van 205 kilometer naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Rond 17:30 is de finish.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: me be your underwear, so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures. Stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan de Italiaanse Pisa. Maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
2: Dit is
1: jouw sport.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Sportradio.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio.
12: Tour Update. In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mas Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, is de bolletjestrui voor de nummer 2 daar, Paret-Peintre. Morgen wacht de 19e etappe. Een bergetappe van 205 kilometer naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Rond 17:30 is de finish.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De partij tussen Cameron Menzies en Ross Smith op de World Matchplay is voortijdig beëindigd nadat Menzies onwel is geworden op het podium. De Schotse darter leidde met 2-1 in sets toen hij plotseling in elkaar zakte en zichtbaar moeite kreeg met zijn ademhaling. Tegenstander Smith en officials schoten direct te hulp, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menzies werd vervolgens van het podium begeleid en onderzocht door medisch personeel en de organisatie. Hij maakte kort daarna bekend dat hij niet verder kon spelen en kampte met een te hoge bloeddruk. En dat zorgde weer voor duizeligheid. En daardoor gaat Ross Smith zonder nog een pijl te gooien door naar de kwartfinales van het toernooi in Blackpool. Na het incident kwam er al snel een eerste update over de situatie van Menzies. Volgens de organisatie was hij bij kennis en kon hij ook weer praten terwijl hij verder werd onderzocht. Incident is wel extra zuur voor de 37-jarige Schot die in een uitstekende vorm aan het toernooi is begonnen. In de eerste ronde zorgde hij nog voor een dijk van een verrassing door Luke Humphries uit te schakelen. Ja, en door zijn gedwongen opgave komt er nu dus onverwacht een einde aan zijn toernooi.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ah, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
20: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
21: Hoe weet jij dat?
22: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
23: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Jezus, lekker toch?
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour Update.
14: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mas Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, is de bolletjestrui voor de nummer 2 daar, Paret-Peintre. Morgen wacht de 19e etappe. Een bergetappe van 205 kilometer naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Rond 5:30 is de finish.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Adel.

0: Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencvaros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
3: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkte spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: minutes. Save the world.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
13: Grand Prix Radio.
14: Tour update.
15: In de 18e etappe naar Orcières-Merlet heeft Richard Carapaz gewonnen. Op de slotklim reed de Ecuador aan iedereen los en pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Carapaz komt de top 10 binnen. Tadej Pogacar houdt het geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, is de bolletjestrui voor de nummer 2 daar, Paret-Peintre. Morgen wacht de 19e etappe. Een bergetappe van 205 kilometer naar Alpe d'Huez. De start is om 2 uur. Rond 5:30 is de finish.
13: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit... Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het contract dat nog doorliep tot medio 2027 in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijs die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures. Stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa. Maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groot. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad, maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel en daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
0: Dit is jouw

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
0: Grand Prix Radio.